0: Driscoll werd gezien. Door het vertrek van Driscoll heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
1: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
2: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
1: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
5: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
1: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie.
0: De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
3: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set, maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten evenveel als Real Madrid en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk een bui bij een graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend periode met zon en her en der nog een enkele bui. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Morgen een afwisseling van zon en bewolking met af en toe een bui. Morgenavond gaat het van het westen uit regenen. In het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
13: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade, naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
14: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
15: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
16: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
17: Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat meldde het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
21: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
22: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
23: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
24: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde.
0: Balladur wordt in besloten kring begraven.
1: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
25: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
26: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
27: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
28: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
29: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 0,16%. De S&P 500 verloor 0,14% en de Nasdaq ging 0,14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
30: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten.
3: Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set, maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk een bui bij een graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend periode met zon en her en der nog een enkele bui. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Morgen een afwisseling van zon en bewolking met af en toe een bui. Morgenavond gaat het van het westen uit regenen. In het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken, roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade, naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat melden het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten
27: omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
0: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook een van de twee slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
1: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar twee mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
16: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
17: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
18: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
19: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
27: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
21: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren.
27: Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
2: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug.
6: In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is er af en toe zon en mogelijk nog een enkele bui. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog, met een maximumtemperatuur rond 20 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Vanavond is het helder en droog. Aan de kust steekt een vrij krachtige zuidwestenwind op. Landinwaarts blijft het rustiger. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Morgen volgt een wisselvallige dag met zon, bewolking en enkele buien. Morgenavond gaat het in het westen regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade, naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
24: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van der Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
27: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
10: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook een van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
11: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
12: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
13: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir
27: en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleids.

0: zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden nadat hij lang kampte met een polsblessure.

0: Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Morgenochtend is er af en toe zon en valt er mogelijk nog een enkele bui. De wind is matig en komt uit het westen. Aan de noordkust vrij krachtig. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een graad of 20. De westenwind is op de meeste plaatsen matig. Morgenavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten, landinwaarts weinig wind. In de nacht naar woensdag neemt in het westen de kans op een bui toe. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De tiende storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Dwayne Davis, een 63-jarige voormalig bendelid, is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde hem voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd in deze historische moordzaak. De jury kwam tot een oordeel enkele uren na de slotpleidooien. Davis kan een levenslange gevangenisstraf krijgen, maar het is nog niet bekend wanneer hij zijn straf hoort. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren.
5: Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
6: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
7: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
6: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen. Meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
8: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
9: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
10: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten. Maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
11: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer 1/4 van de omzet van Decathlon in Frankrijk, maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën, en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League.
14: AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado.
13: De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Morgenochtend is er af en toe zon en valt er mogelijk nog een enkele bui. De wind is matig en komt uit het westen. Aan de noordkust vrij krachtig. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een graad of 20. De westenwind is op de meeste plaatsen matig. Morgenavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten, landinwaarts weinig wind. In de nacht naar woensdag neemt in het westen de kans op een bui toe. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
15: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
16: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Duane Davis, een 63-jarige voormalig bendelid, is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde hem voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd in deze historische moordzaak. De jury kwam tot een oordeel enkele uren na de slotpleidooien. Davis kan een levenslange gevangenisstraf krijgen, maar het is nog niet bekend wanneer hij zijn straf hoort.
20: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
21: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
22: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook een van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
23: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
24: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt.
0: een monumentenorganisatie, had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
7: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
8: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
25: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
26: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
27: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
28: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Schien op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en valt er nog een enkele bui. Vanmiddag wordt het droger met flinke zonnige perioden. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen een mix van zon en wolken met plaatselijk een bui. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de regen van het westen uit toe.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd.
13: Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
14: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
15: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
16: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
17: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
18: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
0: Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
2: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
6: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
7: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen. Meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
24: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
25: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
1: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
3: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
4: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cyracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om.
10: Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2020.

0: Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en valt er nog een enkele bui. Vanmiddag wordt het droger met flinke zonnige perioden. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen een mix van zon en wolken met plaatselijk een bui. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de regen van het westen uit toe.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
7: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
8: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
9: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
10: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor

0: asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen. In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er bij plaatselijk een bui vallen. Het wordt rond de 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger. Vanochtend is er af en toe zon en kan nog een enkele bui voorkomen. De wind komt uit het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 20. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later in de avond neemt de wind aan de kust toe en komt uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen afwisselend zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker.
2: Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
9: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
2: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
9: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
2: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
3: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
10: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
3: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu. Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst
2: en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
11: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
2: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set, maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag.
13: AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er bij plaatselijk een bui vallen. Het wordt rond de 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger. Vanochtend is er af en toe zon en kan nog een enkele bui voorkomen. De wind komt uit het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 20. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later in de avond neemt de wind aan de kust toe en komt uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen afwisselend zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
15: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
9: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
15: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam.
9: Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
16: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
18: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
19: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
20: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand.
1: tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
24: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
25: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
26: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
27: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
28: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar een bui bij een graad of 14. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets steviger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en kan er nog een enkele bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het zonniger en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De westenwind is op de meeste plaatsen matig. Vanavond weinig wolken en droog. Eerst matige wind uit het westen, later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het windstil. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder droog bij 12 tot 16 graden. Morgen, afwisseling van zon en bewolking met enkele buien, vooral in het midden en westen. Middagtemperatuur tussen 19 en 22 graden. Morgenavond vanaf het westen meer regen. In het zuidoosten blijft het droger. De wind draait naar zuidwest en neemt aan de kust toe tot krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert.
7: Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
8: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
9: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
10: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
11: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
12: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
1: Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het

0: strijd. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen. In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de 3e illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu. Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen

0: miljarden dollar zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust uit het westen en iets krachtiger. Vanochtend is er af en toe zon en kan er nog een enkele bui voorkomen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag klaart het verder op met flinke zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt rond de 20 graden. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui, vooral in het westen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen in het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
6: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken, roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
7: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
8: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
9: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela.
6: Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
0: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
11: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
12: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
13: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
14: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
15: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren.
10: De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust uit het westen en iets krachtiger. Vanochtend is er af en toe zon en kan er nog een enkele bui voorkomen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag klaart het verder op met flinke zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt rond de 20 graden. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui, vooral in het westen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen in het westen toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het binnenlands nieuws.
19: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
20: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
5: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken, roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
20: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
21: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
20: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
25: Voormalig bendelid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
0: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
25: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
6: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Sky Hills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de 3de illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
25: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels, zoals Temu.
11: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
26: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
27: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven.
1: Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
2: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend zijn er zonnige momenten, met hier en daar nog een enkele bui. Vanmiddag wordt het overwegend droog, met flink wat zon en rond de 20 graden. De westenwind is matig, aan de noordkust iets sterker. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. De wind draait later langs de kust naar het zuidwesten en wordt daar vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht neemt de kans op een bui in het westen toe. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen zon en bewolking met her en der een bui. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt aan de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
16: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van der Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
17: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade, naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
18: Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
19: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle.
0: Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
21: Voormalig bendelid Dwayne "Keffi" D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
22: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
23: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
24: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
7: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
8: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
9: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
10: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor $2,5 miljard.
11: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. de mondiale nummer 229, ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set, maar de Amerikaanse

0: Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend zijn er zonnige momenten, met hier en daar nog een enkele bui. Vanmiddag wordt het overwegend droog, met flink wat zon en rond de 20 graden. De westenwind is matig, aan de noordkust iets sterker. Vanavond blijft het droog, met weinig bewolking. De wind draait later langs de kust naar het zuidwesten en wordt daar vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht neemt de kans op een bui in het westen toe. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen zon en bewolking met her en der een bui. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt aan de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
5: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van der Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.

0: De tiende storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
0: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
2: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
3: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de 3e illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels, zoals Temu. Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor $2,5 miljard. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3%
3: en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Telon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar een bui vallen. Het wordt rond de 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Aan de kust uit het westen en daar wat krachtiger. Vanochtend breekt de zon door en valt er nog af en toe een bui. Vanmiddag wordt het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een graad of 20. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de noordkust iets krachtiger. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later neemt de wind aan de kust toe. Morgen afwisselend zon en bewolking met enkele buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond trekt vanuit het westen regen binnen. In het zuidoosten blijft het meestal droog.
9: Dit was het weer.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
11: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
0: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade, naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
11: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
2: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven.
3: Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de Straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%. Minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
12: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
13: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
14: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
15: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij.
18: Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2.
19: Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League.
20: Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend valt er vooral in het zuiden nog een enkele bui, maar de zon laat zich ook af en toe zien. De wind draait naar het westen en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt rond de 20 graden met een matige wind uit het westen. Vanavond weinig wolken en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig, maar landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen steeds vaker regenen, met aan de kust krachtige wind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
11: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
24: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van der Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
0: De 10e storm van het komende najaar en winter kreeg de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
1: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
7: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
8: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
2: Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook een van de twee slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
14: De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%. Minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen.
25: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
26: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
27: Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten. 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB.
28: De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het vierde Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend valt er vooral in het zuiden nog een enkele bui, maar de zon laat zich ook af en toe zien. De wind draait naar het westen en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt rond de 20 graden met een matige wind uit het westen. Vanavond weinig wolken en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Maar landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen steeds vaker regenen, met aan de kust krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
0: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
1: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
0: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen.
4: De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
5: De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval.
2: Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
3: Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van

0: zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de 3e illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu. Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek onder ruim 1000 autorijders. Bijna een kwart heeft veel last van de hogere prijzen, meer dan de helft een beetje. 43% van hen gaat minder vaak uit eten.

0: 4 op de 10 besparen op vakanties en dagjes uit. Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt, aldus de ANWB. De investeringen in de Nederlandse zorg zijn in 2025 naar het laagste niveau ooit gezakt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultancybureau EY. In 2015 ging nog meer dan 6,5% van de omzet naar investeringen. In 2025 was dat nog 4,5%. De financiële positie van de zorgsector is op dit moment stabiel, maar er wordt steeds minder geld gestoken in onder meer vastgoed en digitalisering. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er vooral in het zuiden af en toe een bui vallen, maar de zon laat zich ook zien. De wind wordt westelijk en matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het mooier weer met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond weinig wolken en droog. De wind draait naar het zuidwesten en steekt aan de kust wat flinker op. In de nacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 12 tot 16 graden.
3: Morgen een mix van zon en bewolking met her en der een bui. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond trekt vanaf het westen regen binnen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt in Gelderland is een persoon om het leven gekomen bij een schietincident. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van de Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van de Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook 1 van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in juli meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,8% hoger. Bij supermarkten groeide de omzet met 1,6%. In de non-foodsector nam de omzet met 3,6% toe, waarbij drogisterijen de grootste stijging kenden, met 12,5%. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak met 0,5% daalden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7%. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%. Minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders. Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kunnen er nog wat buien vallen, vooral ten zuiden van de grote rivieren en in het Waddengebied. Tussendoor breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wordt het een stuk beter, met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 21 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Komende nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Morgen afwisseling van zon en wolken met her en der een bui. Morgenavond gaat het vanuit het westen steeds meer regenen, met aan de kust toenemende wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt in Gelderland is een persoon om het leven gekomen bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
5: De drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken, roepen het Rijk opnieuw op om de waterkwaliteit beter te beschermen. Directeur Maarten van der Ploeg van de vereniging Riwa Maas mist urgentie bij de Nederlandse overheid. De Maas staat onder druk door verontreinigingen, droogte en lozingen, terwijl 6 Nederlandse en Belgische bedrijven er 7 miljoen mensen mee van drinkwater voorzien. Afgelopen jaar stopten de bedrijven 56 keer tijdelijk met het innemen van Maaswater vanwege te veel schadelijke stoffen. Van der Ploeg benadrukt dat het drinkwater van topkwaliteit blijft, maar dat een schone bron nodig is om intensievere zuiveringen te voorkomen. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Voormalig bendelid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza,
0: meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
7: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
0: Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%.
7: Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De toename was deels een gevolg van prijsverhogingen. Het volume lag 1,8% hoger. Bij supermarkten steeg de omzet met 1,6%, terwijl drogisterijen de grootste omzetstijging kenden, met 12,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de detailhandel steeg daarmee in juli minder hard dan de inflatie van 3,2%.
0: De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen.
7: Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
0: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
7: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer 1,7 miljard dollar op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 26 miljard dollar, een stuk minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels zoals Temu.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vallen er vooral ten zuiden van de grote rivieren en rond het Waddengebied wat buien. Tussendoor laat de zon zich ook even zien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De westenwind is matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Vannacht neemt de kans op een bui in het westen toe. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien. Maar in het zuiden blijft het grotendeels droog. Morgenavond breidt regen zich vanuit het westen uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan.
5: Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen. In Overasselt in Gelderland is een persoon om het leven gekomen bij een schietincident. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied.
0: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Voormalig bendelid Dwayne "Keffi" D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Het Witte Huis bevestigt het vertrek, maar gaat niet in op de achtergronden. Driscoll werd in februari 2025 benoemd en drong aan op goedkopere wapens voor de landmacht. Hij bekritiseerde grote wapenfabrikanten omdat ze duur militair materieel verkochten, terwijl er goedkopere opties waren. Door zijn vertrek heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen.
9: Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
10: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills en eist dat het platform zijn activiteiten in Nederland stopzet. Sinds de sommatie is de website hier niet meer bereikbaar. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt, na Qbet en Lalabet. De Nederlandse Loterij roept de overheid op tot meer actie tegen illegale aanbieders en is tegen een reclameverbod voor legale kansspelaanbieders.
11: Webwinkel Shine is dinsdag bij zijn beursgang in Hongkong flink gedaald. Op de eerste handelsdag zakte de koers ongeveer 10%. Met de beursgang haalde Shine ongeveer $1,7 miljard op. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Shine kampt met felle concurrentie van andere webwinkels, zoals Temu.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open.
14: De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio.

0: Volgen flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt rond de 21 graden, met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het overwegend droog. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen. In Overasselt in Gelderland is een persoon om het leven gekomen bij een schietincident. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. De 10e storm van het komende najaar en winter krijgt de naam Jade. Naar de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het KNMI maakte de lijst met stormnamen samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Arian. Meer dan 500 mensen stemden op de naam Jade. De lijst bevat 21 namen in alfabetische volgorde, waaronder de Nederlandse namen Bulo, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende. De weerinstituten geven stormen namen om mensen bewuster te maken van gevaarlijk weer en weerwaarschuwingen beter te laten opvallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
3: Alleen wat ertoe doet, zonder

0: Ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal en Tibet zijn meer dan 1000 mensen omgekomen door overstromingen. De Nepalese rampendienst meldt dat in Nepal 987 doden zijn gevallen. Aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, kwamen zeker 16 mensen om het leven.
2: In de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de Straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne "Keffi" D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse industrie heeft in augustus flink meer buitenlandse orders ontvangen. Het ging om de grootste maandelijkse stijging van de buitenlandse verkoop in ruim 4 jaar, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Met name bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines, was een stijging te zien. Een econoom van ABN AMRO spreekt van een mogelijke Duitse impuls, mede door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensieinvesteringen in Europa. De Iran-oorlog bleef wel invloed hebben op productieketens en kosten. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet van de sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij een groei zien, meldt het CBS. In de afgelopen twee kwartalen kende de horeca wel de kleinste groei in 5 jaar. De omzet van logiesverstrekkers was 0,9% lager dan een jaar eerder, waarbij hotels 2% minder omzetten. Dat hangt mogelijk samen met de verhoging van het btw-tarief op hotelovernachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde.
5: Eerder op maandag vertrok Mathieu Sien op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het vooral in het zuiden en bij de Wadden nog even regenen. Maar er komt ook zon door. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 21 graden. De westenwind is op de meeste plaatsen matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind komt uit het westen, later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen afwisselend zon en bewolking, met her en der een bui. In het zuiden blijft het overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
7: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
8: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen.
9: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
8: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal en Tibet zijn meer dan 1000 mensen omgekomen door overstromingen. De Nepalese rampendienst meldt dat in Nepal 987 doden zijn gevallen. Aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, kwamen zeker 16 mensen om het leven.
12: In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied.
8: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
12: Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
8: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen. De Nederlandse industrie heeft in augustus flink meer buitenlandse orders ontvangen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Het ging om de grootste maandelijkse stijging van de buitenlandse verkoop in ruim 4 jaar. De groei komt mede door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensieinvesteringen in Europa. De Iran-oorlog blijft wel invloed hebben op productieketens en kosten. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral ten zuiden van de grote rivieren en bij het Waddengebied kans op een bui. Tussendoor is ook de zon te zien. De wind wordt westelijk en matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Het wordt rond de 21 graden. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Vannacht in het westen kans op een enkele bui, verder droog. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen afwisselend zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt langs de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
7: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven.
18: Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
19: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen.
20: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
21: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
22: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond.
26: In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied.
27: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse industrie heeft in augustus de grootste stijging van buitenlandse orders in ruim 4 jaar gezien. Vooral bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines. De groei komt mogelijk door toenemende Duitse vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensieinvesteringen in Europa. De inkoopmanagersindex van Navy kwam uit op 53,8, iets lager dan de 54,4 in juli, maar nog altijd boven de grens van 50 die op groei wijst. De Iran-oorlog blijft wel voor problemen zorgen door langere wachttijden voor elektronische componenten en hogere kosten voor energie en transport. Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. En het verbeterende ondernemersvertrouwen daar is een positief signaal. AI-bedrijf Anthropic heeft een cloud deal van $35 miljard gesloten met Lambda, een door Nvidia gesteunde cloud provider. Het is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic sloot de afgelopen maanden ook al cloud deals van $45 miljard met Nscale, $50 miljard met FluidStack en $45 miljard met SpaceX. Het bedrijf is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder.
0: Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%.
4: Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, meldt BNR. Het overtanken of verkopen van deze brandstof is strafbaar en kan leiden tot boetes en het verlies van de transportlicentie. Nergens in Europa is diesel zo duur als in Nederland, waardoor chauffeurs uitwijken naar het buitenland. Volgens een pomphouder aan de grens zitten vrachtwagens vaak veel voller dan voor hun route nodig is. BNR vond een bedrijf dat een medewerker in dienst had die overtanken van brandstof als dagtaak had.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij.
9: Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Telon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer het 4e Grand Slam toernooi op rij waar hij in de eerste ronde strandt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio,
3: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral in het zuiden en rond het Waddengebied. Plaatselijk een bui. Verder af en toe zon. De wind draait naar het westen en wordt matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. De westenwind blijft op de meeste plaatsen matig. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht in het westen kans op een enkele bui. Verder droog. Temperaturen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. Vooral in het zuiden blijft het droger. Middagtemperatuur tussen 19 en 22 graden. Morgenavond vanaf het westen meer regen. Wind draait naar zuidwest en wordt aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkseweg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
14: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
15: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen.
16: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkseweg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
17: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
28: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond.
19: In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied.
20: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de Straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
21: Voormalig bendelid Dwayne "Keffi" D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
22: Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeker 5 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger stelt dat de aanvallen gericht waren op Hamas-strijders. Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gaza-strook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt het vuren. Sinds het ingaan van de wapenstilstand zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober 5 doden in de eigen gelederen en de dood van 1 civiele contractant.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De Nederlandse industrie heeft in augustus de grootste stijging van buitenlandse orders in ruim 4 jaar gezien.
0: vooral bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines. De inkoopmanagersindex kwam uit op 53,8, wat wijst op groei, al was dat iets minder dan de 54,4 in juli. Econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO spreekt van een mogelijke Duitse impuls door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters.

0: de cloud provider. Het is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic sloot de afgelopen maanden ook al cloud deals van $45 miljard met Nscale, $50 miljard met FluidStack en $45 miljard met SpaceX. Het bedrijf is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%. Minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Chin op huurbasis.

0: Dus naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend valt er vooral ten zuiden van de grote rivieren en in het Waddengebied af en toe een bui. Tussendoor breekt ook de zon even door. De wind komt uit het westen en is matig, langs de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Het wordt rond de 21 graden. De westenwind is op de meeste plaatsen matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe, maar verder blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een wisselend beeld, met zon, wolken en af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het langst droog. Middagtemperaturen tussen 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen en neemt de wind langs de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
6: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
7: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten 12 mensen om het leven gekomen. Onder wie iemand uit India. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Het is de 6e dag op rij dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad aanvalt. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
9: Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse industrie heeft in augustus de grootste stijging van buitenlandse orders in ruim 4 jaar gezien. Vooral bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines. De inkoopmanagersindex kwam uit op 53,8, wat wijst op groei. Al was dat iets minder dan de 54,4 in juli. Econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO spreekt van een mogelijke Duitse impuls door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensie-investeringen. De Iran-oorlog blijft wel zorgen voor verstoringen in productieketens en hogere kosten voor energie, olie, transport en grondstoffen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder dat de industrie in het tweede kwartaal de sterkste omzetgroei sinds eind 2022 had, met een plus van 8,4%. AI-bedrijf Anthropic heeft een clouddeal van $35 miljard gesloten met Lambda, een door Nvidia gesteunde cloud provider. Het is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic sloot de afgelopen maanden ook al clouddeals van $45 miljard met Nscale, $50 miljard met FluidStack en $45 miljard met SpaceX. Het bedrijf is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang.
13: De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen.
14: Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder.
15: Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%.
16: De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar met 3%, minder dan de eerder verwachte 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, ondanks een verbeterde koopkracht. De aanhoudende geopolitieke spanningen en hogere energie- en brandstofprijzen door de Iran-oorlog remmen de groei. Supermarkten profiteren van zowel hogere prijzen als meer verkopen, terwijl online winkels met 4,5% blijven groeien. Veel retailers zien hun winst onder druk staan door oplopende kosten voor personeel, logistiek en inkoop, die ze door felle prijsconcurrentie niet kunnen doorberekenen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral buien in het zuiden en bij de Wadden, met af en toe wat zon. De wind draait naar het westen en wordt matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag veel zon en bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt ongeveer 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait naar het zuidwesten en neemt aan de kust toe naar vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken, met af en toe een bui. Vooral droog in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond vanuit het westen meer regen, behalve in het zuidoosten. De wind wordt aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.
7: De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
6: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
7: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen.
20: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
7: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten 12 mensen om het leven gekomen. Onder wie iemand uit India. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Het is de 6e dag op rij dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad aanvalt. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen.
24: Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond.
0: In de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied.
2: Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
25: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Historisch gezien de slechtste beursmaand van het jaar. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkt in de gaten, waar de rentes op langlopende staatsleningen stijgen door zorgen over de hoge inflatie en oplopende staatsschulden. Ook de grote vraag naar leningen om investeringen in kunstmatige intelligentie te financieren drijft de marktrente op. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,3% hoger op 1109,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten 0,4%. Parijs won 0,2%.
26: De Nederlandse industrie heeft in augustus de grootste stijging van buitenlandse orders in ruim 4 jaar gezien. Vooral bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines. De inkoopmanagersindex kwam uit op 53,8, wat wijst op groei, al was dat iets minder dan de 54,4 in juli. Econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO spreekt van een mogelijke Duitse impuls door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensie-investeringen. De Iran-oorlog blijft wel zorgen voor verstoringen in productieketens en hogere kosten voor energie, olie, transport en grondstoffen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder dat de industrie in het tweede kwartaal de sterkste omzetgroei sinds eind 2022 had, met een plus van 8,4%.
27: AI-bedrijf Anthropic heeft een cloud deal van $35 miljard gesloten met Lambda, een door Nvidia gesteunde cloud provider. Het is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic sloot de afgelopen maanden ook al cloud deals van $45 miljard met Nscale, $50 miljard met FluidStack en $45 miljard met SpaceX. Het bedrijf is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde.
1: De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral buien in het zuiden en bij de Wadden met af en toe wat zon. De wind draait naar het westen en wordt matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag veel zon en bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt ongeveer 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait naar het zuidwesten en neemt aan de kust toe naar vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. Vooral droog in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond vanuit het westen meer regen, behalve in het zuidoosten. De wind wordt aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
28: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping. Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool en het FD. Bij De Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet van AI ongewenst.
29: De top van het ministerie van Volksgezondheid stelde zich tijdens de coronapandemie verdedigend op en kon nauwelijks met kritiek omgaan. Dat zeggen de vicepresident van de Rekenkamer en Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde toenmalig coronaminister Hugo de Jonge publiekelijk de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen.
30: In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
31: Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen.
29: Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten 12 mensen om het leven gekomen. Onder wie iemand uit India. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Het is de 6e dag op rij dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad aanvalt. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz. De beschietingen gebeurden op ongeveer 30 kilometer ten oosten van de Omaanse stad Kassab. Er zijn geen slachtoffers of gevolgen voor het milieu gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Iran belemmert al maanden het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, terwijl de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Voormalig bendelid Dwayne Keffi D. Davis is schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Davis voor moord met voorbedachte raden, gepleegd met een dodelijk wapen, in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. Tupac werd destijds neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud. Davis had volgens aanklagers het wapen geregeld en de achtervolging ingezet. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september.
4: historisch gezien de slechtste beursmaand van het jaar. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkt in de gaten, waar de rentes op langlopende staatsleningen stijgen door zorgen over de hoge inflatie en oplopende staatsschulden. Ook de grote vraag naar leningen om investeringen in kunstmatige intelligentie te financieren drijft de marktrente op. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,3% hoger op 1109,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten 0,4%. Parijs won 0,2%. De Nederlandse industrie heeft in augustus de grootste stijging van buitenlandse orders in ruim 4 jaar gezien. Vooral bij kapitaalgoederen, zoals bedrijfsmachines. De inkoopmanagersindex kwam uit op 53,8, wat wijst op groei, al was dat iets minder dan de 54,4 in juli. Econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO spreekt van een mogelijke Duitse impuls door toenemende vraag naar materialen voor AI-datacenters en stijgende defensieinvesteringen. De Iran-oorlog blijft wel zorgen voor verstoringen in productieketens en hogere kosten voor energie, olie, transport en grondstoffen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder dat de industrie in het tweede kwartaal de sterkste omzetgroei sinds eind 2022 had, met een plus van 8,4%. AI-bedrijf Anthropic heeft een cloud deal van $35 miljard gesloten met Lambda, een door Nvidia gesteunde cloud provider. Het is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic sloot de afgelopen maanden ook al cloud deals van $45 miljard met Nscale, $50 miljard met FluidStack en $45 miljard met SpaceX. Het bedrijf is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang. De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij groei zien. Hotels zetten 2% minder om, mogelijk door de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21% sinds januari 2026. Restaurants, cafés en fastfoodrestaurants zagen hun omzet juist met ruim 3% stijgen. Winkeliers in Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF.
9: Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral buien in het zuiden en bij de Wadden, met af en toe wat zon. De wind draait naar het westen en wordt matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag veel zon en bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt ongeveer 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait naar het zuidwesten en neemt aan de kust toe naar vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken, met af en toe een bui. Vooral droog in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond vanuit het westen meer regen, behalve in het zuidoosten. De wind wordt aan de kust krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Overasselt is een persoon overleden bij een schietincident. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. De agenten waren ter plaatse gekomen na een melding. Het incident vond plaats op de Ewijkse weg. De politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
23: Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in grote Nederlandse dagbladen verschenen, zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt nieuwsplatform AI Report van techjournalist Alexander Klupping.
31: Het gaat om een vijfde van de 252 onderzochte opiniestukken in NRC, Trouw, de Volkskrant, het Parool en het FD. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart van de opiniestukken. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt verrast te zijn en vindt de inzet...

0: de bevindingen van de instantie over de besteding van coronamiljarden. Nieuwsuur reconstrueerde dat het ministerie zich al vroeg voorbereidde op evaluaties van het coronabeleid. Het ministerie schakelde voor zo'n 7 ton een bureau in om een eigen verhaal over de corona-aanpak op te stellen. In Overasselt zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde op de Ewijkse weg. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over het aantal gewonden en de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's voor een eerdere startdatum van hun co-schappen, meldt nu.nl. Door een ongunstige loting vorige week donderdag lopen vermoedelijk enkele honderden studenten studievertraging op. Een kwart van de 380 meeloters kan pas in het najaar van 2027 beginnen. 35% zelfs pas in 2028. Normaal gesproken moeten studenten die pech hebben met de loting een paar maanden wachten op een opleidingsplek. In een ruilgroep op WhatsApp proberen ze nu onderling plekken te ruilen. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan, maar tot 2035 in totaal rond de 30.000 woningen versneld moeten worden gebouwd. Het gaat om delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan meldt aan de Tweede Kamer dat de landelijke overheid helpt door onder meer sneller vergunningen af te geven. Extra geld voor de bereikbaarheid van die gebieden komt er niet. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 locaties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten 12 mensen om het leven gekomen. Onder wie iemand uit India. Het voornaamste doelwit was hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Het is de 6e dag op rij dat Rusland de Oekraïnse hoofdstad aanvalt. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Een tanker is geraakt door 3 projectielen tijdens het uitvaren van de straat van Hormuz.

0: Nederland hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. De toename kwam deels door prijsverhogingen. Het volume, dus de hoeveelheid verkochte producten, lag 1,8% hoger. Drogisterijen kenden de grootste omzetstijging, met 12,5%. Gevolgd door winkels in consumentenelektronica en recreatieartikelen, met 5,5%. Online werd 3,8% meer omgezet dan een jaar eerder. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. De inflatie is daarmee verder opgelopen na de stijging tot 3,2% in juli. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 11,7%, terwijl boodschappen juist iets goedkoper werden. De prijzen in de dienstensector stegen met 3,7% en industriële goederen werden 1,4% duurder. Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe nog bewolkt met hier en daar een bui. Vooral zuidelijk en in het noorden. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. In de nacht neemt de kans op een enkele bui in het westen wat toe. Verder blijft het droog. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Morgenavond trekt van het westen regen het land in. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt heeft de politie een groot aantal aanhoudingen verricht na een schietpartij dinsdagochtend. Bij het incident kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie wil nog geen exacte aantallen noemen over het aantal arrestanten. In Overasselt zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder twee helikopters, ambulances en meerdere politieauto's. In de nacht van maandag op dinsdag kwam daar een persoon om het leven en raakte twee politieagenten gewond. Later op de ochtend loste de politie nog waarschuwingsschoten. Op beelden die de Telegraaf publiceerde is een grote groep mannen met geweren te zien, die even na 4 uur 's nachts door de plaats liep. De aanleiding daarvoor is nog onduidelijk. Hoofdredacteur Joost Niemuller gaat weg bij Omroep Ongehoord Nederland. De Omroep en Niemuller hebben besloten de samenwerking per direct te beëindigen vanwege verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Afgelopen week ontstond veel ophef over een online uitzending waarin Adolf Hitler werd aangehaald en waar Niemuller aan deelnam. Niemuller zei onder meer dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. De Omroep haalde het veelbesproken item na de ophef offline en verklaarde dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden. Een arrestatieteam van de politie heeft waarschuwingsschoten gelost in Overasselt, waar eerder in de nacht een schietpartij plaatsvond, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. De politie heeft een deel van de Ewijkse weg en een maisveld afgezet en er zijn nieuwe aanhoudingen verricht. Over de precieze toedracht en de identiteit van de dode persoon doet de politie geen mededelingen. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen zegt met afschuw kennis te hebben genomen van het excessieve geweld. Wat er vannacht gebeurd is in Overasselt is volstrekt onacceptabel en gaat alle perken te buiten. Aldus Minses. JA21-leider Joost Eertmans vindt het geen goede strategie van de VVD om bij de begroting handreikingen te doen naar zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. Als je naar iedereen kijkt, hou je niemand tevreden, zei Eertmans bij de opening van het politieke jaar van de Stichting Machiavelli. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigde de aanpak en zei dat een minderheidscoalitie juist meer kan bereiken door op ieder onderwerp andere meerderheden te zoeken. Eertmans noemde de coalitie gespleten en verwees naar spanningen in het kabinet afgelopen weekend. Brekelmans wilde niet bevestigen of het kabinet bijna was gevallen, maar zei wel dat de VVD geen nieuwe verkiezingen wil. De Telegraaf heeft beelden gepubliceerd van een groep van ongeveer 30 mannen in Overasselt. Meerdere van hen dragen geweren en vrijwel allemaal hebben capuchons en gezichtsbedekkende kleding. De beelden zouden zijn gemaakt door een beveiligingscamera in de buurt van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Op de video is te zien hoe de mannen even na 4 uur 's nachts over een weg lopen en later terugkeren. Er lijkt een schot gelost te worden, maar onduidelijk is of hier gewonden bij vallen. In de nacht van maandag op dinsdag kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan. De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters, samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden en raakten tientallen mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Ook vielen de Russen een grensovergang met Roemenië aan en werd exportinfrastructuur in de regio Odessa getroffen, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Oekraïne voerde op zijn beurt droneaanvallen uit op Rusland, waarbij onder meer brand ontstond in een belangrijke exporthaven in het noordwestelijke Oost-Luga. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond. In de Grand Canyon wordt nog 1 persoon vermist na de plotselinge overstromingen van afgelopen weekend. Bij die overstromingen kwamen 2 mensen om het leven. Reddingsteams hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De vermiste man komt uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. De komende 24 uur wordt opnieuw regen verwacht in het gebied. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 12 gewond geraakt. De hoofdstad en de regio worden de afgelopen weken voortdurend getroffen door Russische aanvallen. Afgelopen weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden 38 mensen om het leven. Beide partijen voeren steeds meer lange afstandsaanvallen uit op infrastructuur, zoals magazijnen, oliefaciliteiten en havens, wat regelmatig tot burgerslachtoffers leidt. Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten beschadigd in de Russische regio Samara, waar enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen staan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand op kenteken werden gezet, was volledig elektrisch. Het marktaandeel van elektrische auto's kwam uit op bijna 49%. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan in augustus vorig jaar. In totaal werden in augustus ruim 26.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Ongeveer evenveel als een jaar geleden.
5: Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden.
2: De Belgische Highland Group heeft het terrein van de voormalige Audi-fabriek in de Brusselse gemeente Vorst gekocht. De fabriek sloot in februari 2025, waarbij 3000 mensen hun baan verloren. Volkswagen gaf als reden een gedaalde vraag naar elektrische auto's en hoge logistieke en productiekosten. Op het 55 hectare grote terrein komt een stedelijk bedrijvenpark voor industriële en innovatieve bedrijven. Highland Group wil daar 3000 nieuwe banen creëren.
4: Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is.
5: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkten in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%.
4: De adviesprijs voor benzine nadert het recordniveau van eerder dit jaar. Volgens United Consumers kost een liter euro 95 nu €2,6640 tegen €2,5699 op maandag. Het record van 6 mei staat op €2,6646. De olieprijzen zijn flink gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs gaat steeds verder omhoog en staat nu iets hoger dan €70 per megawattuur.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de 1e ronde de Chinese Wang Xiu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati.
7: In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam-titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vallen er in het zuidoosten en rond het Waddengebied nog enkele buien. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. De wind draait naar het westen en wordt matig. Aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag is het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is nog een enkele bui mogelijk. Het wordt rond de 21 graden met een matige westenwind. Vanavond is het helder en droog. Later in de nacht neemt de kans op een bui aan de westkust iets toe. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen is het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien. In het zuiden blijft het droger. De temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het binnenlands nieuws. Kickbokser Badr Hari is dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging, schrijft de Telegraaf. Bronnen van de krant bevestigen de aanhouding na berichtgeving van Juice-kanaal Reality FBI. De politie wil niet bevestigen dat het om de 41-jarige kickbokser gaat. Een politiewoordvoerder zegt dat vanochtend om 9 uur een 41-jarige man is aangehouden op de Van Leijenberglaan.
13: Door een defect spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er dinsdagmiddag tussen 12 en 4 uur geen treinen op dat traject. Bij Geldermalsen brak een elektrische scheidingslas, een verbinding tussen twee spoorstaven die belangrijk is voor de veiligheid. Die las wordt dinsdagmiddag gerepareerd, de NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen door mogelijke knikken in het spoor, waardoor daar minder treinen rijden. In Overasselt heeft de politie een groot aantal aanhoudingen verricht na een schietpartij dinsdagochtend. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie wil nog geen exacte aantallen noemen over het aantal arrestanten. In Overasselt zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder 2 helikopters, ambulances en meerdere politieauto's. In de nacht van maandag op dinsdag kwam daar een persoon om het leven en raakte 2 politieagenten gewond.
2: Later op de ochtend loste de politie nog waarschuwingsschoten. Op beelden die de Telegraaf publiceerde, is een grote groep mannen met geweren te zien, die even na 4 uur 's nachts door de plaats liep. De aanleiding daarvoor is nog onduidelijk.
4: Nederland doet dinsdag opnieuw een oproep aan EU-landen om zo snel en zoveel mogelijk Patriots aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Dat zei staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie in Ierland. Een aantal Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, heeft er veel van op voorraad, maar is niet bereid die af te staan. Weliswaar wordt in Europees verband gewerkt aan een alternatief, maar het duurt nog wel even voordat daar de eerste onderscheppingsraketten van de band rollen. Oekraïne kan daar niet op wachten, aldus Boswijk.
14: Hoofdredacteur Joost Niemuller gaat weg bij Omroep Ongehoord Nederland. De Omroep en Niemuller hebben besloten de samenwerking per direct te beëindigen vanwege verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Afgelopen week ontstond veel ophef over een online uitzending waarin Adolf Hitler werd aangehaald en waar Niemuller aan deelnam. Niemuller zei onder meer dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. De Omroep haalde het veelbesproken item na de ophef offline en verklaarde dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra.
16: De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sarah Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen.
4: De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd.
17: Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan.
4: In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden en raakten tientallen mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Ook vielen de Russen een grensovergang met Roemenië aan en werd exportinfrastructuur in de regio Odessa getroffen, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Oekraïne voerde op zijn beurt droneaanvallen uit op Rusland, waarbij onder meer brand ontstond in een belangrijke exporthaven in het noordwestelijke Oost-Luga.
2: Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 987 mensen omgekomen en in Tibet zeker 16. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn sinds woensdag bijna 12.000 mensen gered. De overstromingen ontstonden door het instorten van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, waardoor een enorme vloedgolf van water en puin ontstond.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3%. Dat meldt het Europees Statistiekbureau Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen. Energie werd in augustus ruim 14% duurder, na een prijsstijging van meer dan 10% in juli. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand op kenteken werden gezet, was volledig elektrisch. Het marktaandeel van elektrische auto's kwam uit op bijna 49%. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan in augustus vorig jaar. In totaal werden in augustus ruim 26.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Ongeveer evenveel als een jaar geleden.
5: Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden.
4: Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is. De adviesprijs voor benzine nadert het recordniveau van eerder dit jaar. Volgens United Consumers kost een liter €95 nu €2,6640 tegen €2,5699 op maandag. Het record van 6 mei staat op €2,6646. De olieprijzen zijn flink gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs gaat steeds verder omhoog en staat nu iets hoger dan €70 per megawattuur. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkten in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog af en toe een bui, vooral in het zuidoosten en bij de Wadden. Vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. De wind komt uit het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag flink wat zon en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind blijft matig. Vanavond weinig wolken en droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Vannacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Minimaal tussen de 12 en 16 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met hier en daar een bui. In het zuiden blijft het vooral droog. Middag zo 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee politieagenten die eerder dinsdag gewond raakten bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt, zijn gelukkig buiten levensgevaar. Bij het geweld kwam ook een persoon om het leven, maar de identiteit is nog niet bekendgemaakt. Er zijn veel politiemensen aanwezig in het dorp. Een arrestatieteam van de politie heeft eerder waarschuwingsschoten gelost. JA21-leider Joost Eertmans denkt dat het de VVD niet goed is bekomen dat er bij de begroting handreikingen zijn gedaan naar zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. Volgens Eertmans gaat de hand uitsteken naar links en naar rechts de VVD bezuren. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zegt juist dat de kracht van een minderheidscoalitie is dat op ieder onderwerp andere meerderheden gezocht kunnen worden. Eertmans stelt dat de coalitie gespleten is en dat het kabinet afgelopen weekend langs het ravijn is gegaan. Brekelmans draait om de vraag heen of het kabinet bijna is gevallen, maar zegt wel dat zijn partij geen nieuwe verkiezingen wil. In het Gelderse Overasselt zijn veel hulpdiensten aanwezig, waaronder twee helikopters, ambulances en meerdere politieauto's. Alle wegen zijn afgesloten en er zijn veel politieagenten in kogelwerende vesten te zien. In de nacht van maandag op dinsdag kwam één persoon om het leven en raakte twee politieagenten gewond. Later op de ochtend werden door de politie nog waarschuwingsschoten afgevuurd. De woning aan de Ewijkseweg in Overasselt, het middelpunt van een groot incident dinsdagochtend, werd vorig jaar beschoten, meldt de politie. Eind juli 2025 werden er zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. Enkele dagen later werd een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die later toegaf met een Kalasjnikov te hebben geschoten. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De politie neemt de eerdere beschieting vanzelfsprekend mee in het huidige onderzoek. Buiten het gebouw van ROC Nijmegen, naast het treinstation, zijn dinsdagochtend 3 jonge mannen aangehouden. Ze vroegen in het Frans de weg naar het station aan de receptioniste, die niet het gevoel had dat er iets mis was. Buiten werd het drietal even later aangehouden door de politie. Het is nog onbekend of de aanhoudingen verband houden met de geweldsuitbarsting van afgelopen nacht in het nabijgelegen Overasselt, waarbij een persoon werd doodgeschoten en 2 agenten gewond raakten. Kickbokser Badr Hari is dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging, schrijft de Telegraaf. Bronnen van de krant bevestigen de aanhouding na berichtgeving van Juice kanaal Reality FBI. De politie wil niet bevestigen dat het om de 41-jarige kickbokser gaat. Een politiewoordvoerder zegt dat vanochtend om 9 uur een 41-jarige man is aangehouden op de Van Leijenberglaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland vindt dat de Russische rakettenreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
22: De vrouw van de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sarah Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaarstond, terwijl anderen niets wisten.
3: De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra. De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd. Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden en raakten tientallen mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Ook vielen de Russen een grensovergang met Roemenië aan en werd exportinfrastructuur in de regio Odessa getroffen, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Oekraïne voerde op zijn beurt droneaanvallen uit op Rusland, waarbij onder meer brand ontstond in een belangrijke exporthaven in het noordwestelijke Oest-Luga. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. Webwinkel Shein is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shein heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU.
8: Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op 26 miljard dollar. Een stuk minder dan 4 jaar geleden.
10: Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is.
12: De adviesprijs voor benzine nadert het recordniveau van eerder dit jaar. Volgens United Consumers kost een liter euro 95 nu 2,6640 euro, tegen 2,5699 euro op maandag. Het record van 6 mei staat op 2,6646 euro. De olieprijzen zijn flink gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs gaat steeds verder omhoog en staat nu iets hoger dan 70 euro per megawattuur.
23: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkten in de gaten, waar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de 2e ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vallen er vooral in het zuidoosten en het Waddengebied nog wat buien. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden met een matige westenwind. Vanavond is het helder en droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen, met aan de kust krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
16: De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sarah Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen.
17: De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra.
26: De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters, samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd.
27: Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan.
0: In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden

0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. Webwinkel Shein is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shein heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shein gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is. De adviesprijs voor benzine nadert het recordniveau van eerder dit jaar. Volgens United Consumers kost een liter €95 nu €2,6640 tegen €2,5699 op maandag. Het record van 6 mei staat op €2,6646. De olieprijzen zijn flink gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs gaat steeds verder omhoog en staat nu iets hoger dan €70 per megawattuur. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkt in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De beste Nederlandse tennisser verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. Voor Griekspoor is het alweer de 4e keer dit jaar dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi sneuvelt. Begin augustus haalde hij nog de 8e finales van het Masters toernooi van Montreal. Shelton speelt in de 2e ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. Iga

0: Swiatek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Swiatek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust is nog een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 21 graden. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, landinwaarts weinig wind. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het koelt af naar 12 graden in het oosten, 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuiden blijft het meest droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het in het westen regenen. De wind draait naar zuidwest en wordt krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro... tegen de 31-jarige Nederlander Randy R. Hij zou leiding hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. In het lab in Amposta werden op 25 juni 700 liter MDMA-olie en 33 ton chemische middelen gevonden. Plus nog eens 582 kilo MDMA verstopt in ladekastjes. R. ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank in Zwolle doet later uitspraak.
5: Politiebonden NPB en ACP-CNV zijn diep geschokt door het incident in Overasselt,
4: waarbij in de nacht van maandag op dinsdag iemand om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De bonden wensen de gewonde collega's een voorspoedig herstel en wachten de uitkomsten van het onderzoek af. Een woordvoerder van ACP-CNV zegt dat de politie adequaat is uitgerust om tegen zwaar bewapende criminelen op te treden, met teams van de dienst speciale interventies door het hele land. Surveillanceagenten zijn bewust licht bewapend om gesprekken met burgers niet te verstoren. De bond wil rond Prinsjesdag wel discussiëren over de gebiedsdekking in buitengebieden tijdens de nacht. Nederland moet een zaak opnieuw openen waarin twee Ieren in 2018 zijn veroordeeld voor doodslag, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat om de moord op de 29-jarige Keith Ennis, van wie lichaamsdelen in 2009 werden gevonden in een koffer in het IJ in Amsterdam. In hoger beroep werd de verklaring van een getuige doorslaggevend, terwijl diezelfde getuige eerder als onbetrouwbaar werd gezien. Omdat de getuige niet opnieuw is gehoord, was sprake van een oneerlijk proces, stelt het Hof in Straatsburg. Bij het boerenprotest woensdag bij het provinciehuis in Leeuwarden worden ongeveer 400 trekkers verwacht. Boeren verzamelen in het Friese dorp Olterterp en rijden via verschillende verzamelpunten rond 11 uur 's ochtends naar Leeuwarden. De demonstratie is gericht tegen het voorgenomen natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente is in overleg met de organisatie om de demonstratie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en houdt rekening met extra verkeersdrukte in en rond de stad. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen heeft met afschuw kennis genomen van het excessieve geweld in Overasselt. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en zijn twee agenten gewond geraakt. Minses zegt diep geschokt te zijn en noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel. Hij staat in nauw contact met politie en justitie en beraadt zich op maatregelen om de openbare orde te herstellen. De burgemeester zegt alles te zullen doen wat binnen zijn vermogen ligt om de veiligheid in de woonomgeving te waarborgen. Een 41-jarige man uit Amsterdam is dinsdagochtend rond 9 uur aangehouden voor bedreiging en belediging. Volgens de Telegraaf zou het gaan om kickbokser Badr Hari. De politie bevestigt de aanhouding, maar wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. De man werd gearresteerd op de Van Leijenberglaan in de wijk Buitenveldert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïense burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen twee maanden zijn veel Oekraïense burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
6: De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sarah Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen.
7: De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni.
4: Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra.
8: De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters, samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd.
9: Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan.
8: In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden en raakten tientallen mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Ook vielen de Russen een grensovergang met Roemenië aan en werd exportinfrastructuur in de regio Odessa getroffen, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Oekraïne voerde op zijn beurt droneaanvallen uit op Rusland, waarbij onder meer brand ontstond in een belangrijke exporthaven in het noordwestelijke Oost-Luga.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar.
12: De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's.
13: De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente.
14: Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU.
15: Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op 26 miljard dollar. Een stuk minder dan 4 jaar geleden.
16: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkt in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%.
17: Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam hem 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en langs de noordkust kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later in de avond neemt de wind aan de kust toe tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vannacht neemt de kans op een enkele bui in het westen wat toe. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met af en toe een bui, vooral in het midden en noorden. In het zuiden blijft het meestal droog. Morgenavond gaat het in het westen regenen, maar in het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Overasselt is de politie met verschillende specialistische teams aanwezig na een schietpartij eerder dinsdagochtend vroeg. Bij het incident kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie doet buurtonderzoek en forensisch onderzoek om sporen veilig te stellen. Ook is er een opsporingsteam ingezet en is de politie in de lucht aanwezig. De teams werken aan een zo compleet mogelijk beeld van de situatie.
23: Politiebonden NPB en ACP-CNV zijn diep geschokt door het incident in Overasselt, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag iemand om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De bonden wensen de gewonde collega's een voorspoedig herstel en wachten de uitkomsten van het onderzoek af. Een woordvoerder van ACP-CNV zegt dat de politie adequaat is uitgerust om tegen zwaar bewapende criminelen op te treden, met teams van de dienst speciale interventies door het hele land. Surveillanceagenten zijn bewust licht bewapend om gesprekken met burgers niet te verstoren. De bond wil rond Prinsjesdag wel discussiëren over de gebiedsdekking in buitengebieden tijdens de nacht.
24: Nederland moet een zaak opnieuw openen waarin twee Ieren in 2018 zijn veroordeeld voor doodslag, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat om de moord op de 29-jarige Keith Ennis, van wie lichaamsdelen in 2009 werden gevonden in een koffer in het IJ in Amsterdam. In hoger beroep werd de verklaring van een getuige doorslaggevend, terwijl diezelfde getuige eerder als onbetrouwbaar werd gezien. Omdat de getuige niet opnieuw is gehoord, was sprake van een oneerlijk proces, stelt het Hof in Straatsburg.
25: Bij het boerenprotest woensdag bij het provinciehuis in Leeuwarden worden ongeveer 400 trekkers verwacht. Boeren verzamelen in het Friese dorp Olterterp en rijden via verschillende verzamelpunten rond 11 uur 's ochtends naar Leeuwarden. De demonstratie is gericht tegen het voorgenomen natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente is in overleg met de organisatie om de demonstratie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en houdt rekening met extra verkeersdrukte in en rond de stad.
26: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro tegen de 31-jarige Nederlander Randy R. Hij zou leiding hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. In het lab in Amposta werden op 25 juni 700 liter MDMA-olie en 33 ton chemische middelen gevonden. Plus nog eens 582 kilo MDMA verstopt in ladekastjes. R. ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank in Zwolle doet later uitspraak.
27: Een 41-jarige man uit Amsterdam is dinsdagochtend rond 9 uur aangehouden voor bedreiging en belediging. Volgens de Telegraaf zou het gaan om kickbokser Badr Hari. De politie bevestigt de aanhouding, maar wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. De man werd gearresteerd op de Van Leijenberglaan in de wijk Buitenveldert.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd?
3: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland vindt dat de Russische rakettenreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
5: De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sarah Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra. De Japanse politie heeft een 36-jarige man gearresteerd voor het doden van tientallen hamsters in zogenaamde liefdeshotels. De man, een medewerker van een middelbare school in de regio Iwate, doodde eind maart ongeveer 30 hamsters, samen met een 20-jarige vrouw. Op zijn smartphone stonden video's van de daden en berichten waaruit blijkt dat ze de moorden hadden gepland. De man was in juli ook al gearresteerd voor het doodtrappen van ongeveer 20 hamsters in februari, samen met een 19-jarige vrouw. De politie onderzoekt of hij nog meer vergelijkbare daden heeft gepleegd. Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen met drones en raketten veel doden en gewonden gevallen. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvalt op hoofdstad Kiev en omgeving. President Zelensky meldt dat bij de laatste aanvallen 12 mensen om het leven kwamen, onder wie iemand uit India. Bij een aanval op een spoorwegdepot in Kiev vielen 7 doden en raakten tientallen mensen gewond, onder wie 3 kinderen. Ook vielen de Russen een grensovergang met Roemenië aan en werd exportinfrastructuur in de regio Odessa getroffen, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Oekraïne voerde op zijn beurt droneaanvallen uit op Rusland, waarbij onder meer brand ontstond in een belangrijke exporthaven in het noordwestelijke Oost-Luga. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis.
6: De prijzen dalen gemiddeld met 15% tot 25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van 3 euro sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkt in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam.
9: De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en langs de noordkust is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt zo'n 21 graden landinwaarts. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind, maar landinwaarts blijft het rustig. In de nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking met hier en daar een bui, maar in het zuiden blijft het grotendeels droog. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt toe langs de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kinderen van het vermoorde echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen hebben moordverdachte Richard K. opgeroepen zijn straf te accepteren. De zoon en dochter deden die oproep bij het gerechtshof in Leeuwarden, waar K. in hoger beroep gaat tegen zijn levenslange celstraf. De zoon was in januari 2024 op 12-jarige leeftijd getuige van de moord op zijn vader, kort nadat K. zijn moeder had doodgeschoten in haar auto. De kinderen vroegen K. niet ook nog in cassatie te gaan. Ze willen hun mooie herinneringen aan hun ouders behouden. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartijen in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij het incident vielen doden en raakten 2 agenten gewond. De Telegraaf publiceerde beelden waarop een grote groep bewapende mannen 's nachts door de plaats loopt. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. In de Gelderse plaats zijn veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig. In Overasselt is de politie met verschillende specialistische teams aanwezig na een schietpartij eerder dinsdagochtend vroeg. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie doet buurtonderzoek en forensisch onderzoek om sporen veilig te stellen. Ook is er een opsporingsteam ingezet en is de politie in de lucht aanwezig. De teams werken aan een zo compleet mogelijk beeld van de situatie.
14: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro tegen de 31-jarige Nederlander Randy R. Hij zou leiding hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje.
27: In het lab in Amposta werden op 25 juni 700 liter MDMA-olie en 33 ton chemische middelen gevonden. Plus nog eens 582 kilo MDMA verstopt in ladekastjes. R ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank in Zwolle doet later uitspraak.
25: Bij het boerenprotest woensdag bij het provinciehuis in Leeuwarden worden ongeveer 400 trekkers verwacht. Boeren verzamelen in het Friese dorp Olterterp en rijden via verschillende verzamelpunten rond 11 uur 's ochtends naar Leeuwarden. De demonstratie is gericht tegen het voorgenomen natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente is in overleg met de organisatie om de demonstratie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en houdt rekening met extra verkeersdrukte in en rond de stad. Nederland moet een zaak opnieuw openen waarin twee Ieren in 2018 zijn veroordeeld voor doodslag, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat om de moord op de 29-jarige Keith Ennis, van wie lichaamsdelen in 2009 werden gevonden in een koffer in het IJ in Amsterdam. In hoger beroep werd de verklaring van een getuige doorslaggevend, terwijl diezelfde getuige eerder als onbetrouwbaar werd gezien. Omdat de getuige niet opnieuw is gehoord, was sprake van een oneerlijk proces, stelt het Hof in Straatsburg.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken geven vandaag een persconferentie over vermoedelijke drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Volgens de Duitse krant Bild wijst het spoor naar Russische geheime diensten. Begin augustus werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een DHL-vrachtvliegtuig botste later tijdens het opstijgen op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde drone in de buurt aangetroffen. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat mogelijk een vijandig land achter het incident zat, maar beschuldigde Rusland tot nu toe niet rechtstreeks.
16: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Balah werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt.
17: Duitsland vindt dat de Russische rakettenreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
18: De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra.
19: De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023.
27: Sarah Netanyahu, zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen.
2: Het belangrijkste probleem voor Oekraïne is het tekort aan luchtverdediging, zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Ze pleit ervoor dat Oekraïne zo snel mogelijk extra onderscheppingsraketten krijgt. Volgens Kallas hebben sommige EU-landen onderscheppingsraketten waarvan de levensduur binnenkort afloopt. En die zouden aan Oekraïne kunnen worden gegeven. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor de burgerbevolking in Oekraïne, omdat Rusland de situatie escaleert. Verschillende EU-landen hebben Patriots op voorraad, maar zijn vooralsnog niet bereid die af te staan.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
22: IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar.
23: De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's.
24: De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente.
26: Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden.
28: De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkt in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%.
29: Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiu in 2 sets, 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar 7e Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag verwachten we flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en langs de noordkust is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt landinwaarts ongeveer 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe, verder droog. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking, met af en toe een bui. Maar in het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur komt uit op 19 tot 22 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe plekken aan waar versneld woningen moeten komen. In delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert moeten tot en met 2035 rond de 30.000 woningen sneller worden gebouwd.
27: meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan aan de Tweede Kamer. De vijf gebieden komen bij 21 andere grootschalige woningbouwlocaties die eerdere kabinetten al aanwezen. Het kabinet helpt de gemeente onder meer door sneller vergunningen af te geven, maar legt bewust geen geld opzij voor infrastructuur rond de nieuwe locaties. De minister verwacht wel dat de helft van de woningen industrieel wordt gebouwd en dat gemeenten zich houden aan afspraken over betaalbare woningen. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de TBS-maatregel van Richard H. ten einde is. H. vermoordde in 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes van 3 en 5 jaar oud in

0: De kinderen van het echtpaar uit Wijteveen, dat vorig jaar werd doodgeschoten, hebben moordverdachte Richard K. opgeroepen zijn straf te accepteren. De zoon en dochter deden die oproep bij het gerechtshof in Leeuwarden, waar K. in hoger beroep gaat tegen zijn levenslange celstraf. K. schoot in januari 2024 eerst de 44-jarige Ineke dood in haar auto en daarna haar 38-jarige man Sam, terwijl hun 12-jarige zoon getuige was van de moord op zijn vader. Ook de ouders van de slachtoffers riepen het hof op de levenslange gevangenisstraf in stand te laten. K. had met beide slachtoffers ruzie over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij het incident vielen doden en raakten twee agenten gewond. De Telegraaf publiceerde beelden waarop een grote groep bewapende mannen 's nachts door de plaats loopt. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. In de Gelderse plaats zijn veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig. In Overasselt is de politie met verschillende specialistische teams aanwezig na een schietpartij eerder dinsdagochtend vroeg. Bij het incident kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie doet buurtonderzoek en forensisch onderzoek om sporen veilig te stellen. Ook is er een opsporingsteam ingezet en is de politie in de lucht aanwezig. De teams werken aan een zo compleet mogelijk beeld van de situatie.
1: Politiebonden NPB en ACP-CNV zijn diep geschokt door het incident in Overasselt, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag iemand om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De bonden wensen de gewonde collega's een voorspoedig herstel en wachten de uitkomsten van het onderzoek af. Een woordvoerder van ACP-CNV zegt dat de politie adequaat is uitgerust om tegen zwaar bewapende criminelen op te treden, met teams van de dienst speciale interventies door het hele land. Surveillanceagenten zijn bewust licht bewapend om gesprekken met burgers niet te verstoren. De bond wil rond Prinsjesdag wel discussiëren over de gebiedsdekking in buitengebieden tijdens de nacht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Experts van de Verenigde Naties eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Volgens de VN gaat het om onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De experts spreken van een ernstige schending van het recht op leven. Sinds 2 september 2025 vielen de Amerikanen zeker 68 boten aan in internationale wateren. Bij de meeste aanvallen stierf de volledige bemanning. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Balah werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken geven vandaag een persconferentie over vermoedelijke drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Volgens de Duitse krant Bild wijst het spoor naar Russische geheime diensten. Begin augustus werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een DHL-vrachtvliegtuig botste later tijdens het opstijgen op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde

0: drone in de buurt aangetroffen. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat mogelijk een vijandig land achter het incident zat, maar beschuldigde Rusland tot nu toe niet rechtstreeks. Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra. De vrouw van de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sara Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. Webwinkel Shein is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shein heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van 3 euro sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shein gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden. De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september. Beleggers houden de obligatiemarkt in de gaten, maar de rentes op staatsleningen stijgen door zorgen over inflatie en staatsschulden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,3% hoger op 1108,55 punten. Shell was de sterkste stijger met een winst van 1,7% dankzij hogere olieprijzen. De inflatie in Nederland liep in augustus verder op tot 3,3%. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Iga Świątek is overtuigend begonnen aan de US Open. De Poolse tennisster versloeg in de eerste ronde de Chinese Wang Xiyu in twee sets 6-2, 6-3. Świątek won eerder deze maand het toernooi in Toronto en bereikte daarna de halve finale in Cincinnati. In New York jaagt ze op haar zevende Grand Slam titel. In de tweede ronde speelt ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag laat de zon zich flink zien en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust kan hier en daar nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De westenwind is matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts juist weinig wind. Vannacht kan er in het westen een enkele bui overtrekken. Verder blijft het droog, met temperaturen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee.
4: Morgen krijgen we zon en wolken, met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droger. Middagtemperaturen tussen 19 en 22 graden. Morgenavond trekt vanaf het westen meer regen binnen, met aan de kust krachtige wind.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nazaten van het Amsterdams-Joodse echtpaar Levenstein brengen het schilderij Das Bunte Leben van Wassily Kandinsky naar de veiling. Het werk gaat op 14 oktober bij Christie's in Londen onder de hamer en moet minstens 25 miljoen euro opbrengen. Emmanuel en Hedwig Levenstein kochten het schilderij in 1927, maar in 1940 werd hun collectie geconfiskeerd. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het werk roofkunst was, waarna de Duitse bank het teruggaf aan de erfgenamen. Die laten het nu veilen bij Christie's. De kinderen van het vermoorde echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen hebben moordverdachte Richard K. opgeroepen zijn levenslange celstraf te accepteren. De zoon en dochter deden die oproep bij het gerechtshof in Leeuwarden, maar K. in beroep is gegaan tegen zijn veroordeling. De zoon was in januari 2024 getuige van de moord op zijn vader, kort nadat K. zijn moeder had doodgeschoten. De nabestaanden riepen het hof op de levenslange gevangenisstraf in stand te laten en uitten forse kritiek op instanties die aangiftes van Sam en Ineke afwezen. K. had met beide slachtoffers ruzie over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de TBS-maatregel van Richard H. ten einde is. H. vermoordde in 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes van 3 en 5 jaar oud in Zoetermeer en begroef de lichamen in de bossen bij het Brabantse Kaam. Hij doodde de slachtoffers omdat hij zijn Poolse internetvriendin thuis wilde kunnen ontvangen. Deskundigen hebben vastgesteld dat H. geen stoornis meer heeft en dat het herhalingsgevaar als laag moet worden ingeschat. De 55-jarige H. is daarmee vrij man geworden. Het kabinet wijst 5 nieuwe plekken aan waar versneld woningen moeten komen. In delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert moeten tot en met 2035 rond de 30.000 woningen sneller worden gebouwd, meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan aan de Tweede Kamer. De 5 gebieden komen bij 21 andere grootschalige woningbouwlocaties die eerdere kabinetten al aanwezen. Het kabinet helpt de gemeente onder meer door sneller vergunningen af te geven, maar legt bewust geen geld opzij voor infrastructuur rond de nieuwe locaties. De minister verwacht wel dat de helft van de woningen industrieel wordt gebouwd en dat gemeenten zich houden aan afspraken over betaalbare woningen. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij het incident viel een dode en raakten 2 agenten gewond. De Telegraaf publiceerde beelden waarop een grote groep bewapende mannen 's nachts door de plaats loopt. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. In de Gelderse plaats zijn veel politiemensen en hulpdiensten aanwezig. In Overasselt is de politie met verschillende specialistische teams aanwezig na een schietpartij eerder dinsdagochtend vroeg. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. De politie doet buurtonderzoek en forensisch onderzoek om sporen veilig te stellen. Ook is er een opsporingsteam ingezet en is de politie in de lucht aanwezig. De teams werken aan een zo compleet mogelijk beeld van de situatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
7: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken geven vandaag een persconferentie over vermoedelijke drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Volgens de Duitse krant Bild wijst het spoor naar Russische geheime diensten. Begin augustus werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een DHL-vrachtvliegtuig botste later tijdens het opstijgen op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde drone in de buurt aangetroffen. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat mogelijk een vijandig land achter het incident zat, maar beschuldigde Rusland tot nu toe niet rechtstreeks. Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra. De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft oppositieleider Yair Golan beschuldigd van voorkennis van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Sara Netanyahu zei tegen een Israëlische zender dat Golan die ochtend al aangekleed klaar stond, terwijl anderen niets wisten. De oppositie veroordeelt de uitspraken als leugenachtig en een krankzinnige complottheorie. Golan is oud-generaal en leider van de linkse partij De Democraten. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, is met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven op bezoek in Algerije om daarover te praten. Hij noemt Algerije een betrouwbare partner die nu al gas levert aan Spanje en Italië. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt sinds Russisch gas is weggevallen. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shine heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van 3 euro sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shine gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland is van plan naar de rechter te stappen om de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat sluit het kanaal vanaf dinsdag 's nachts vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting geldt van 22 uur tot 6 uur voor schepen groter dan 135 meter en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen. KBN vindt de maatregel disproportioneel en onvoldoende onderbouwd. De branchevereniging kan pas naar de rechter als het formele verkeersbesluit beschikbaar is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sporthoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en langs de noordkust is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt landinwaarts rond 21 graden, bij een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait later naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een afwisseling van zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het meest droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen, met aan de kust krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76 zijn diverse aanhoudingen verricht. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte 2 agenten gewond. Op beelden van de Telegraaf is een grote groep bewapende mannen te zien. De politie zegt nog niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel van Richard H. beëindigd. De 55-jarige man vermoordde in 2005 zijn vrouw en 2 dochtertjes van 3 en 5 jaar oud in Zoetermeer en begroef hun lichamen in de bossen bij Gaam. Hij kreeg in hoger beroep 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Deskundigen stellen vast dat H. geen stoornis meer heeft en het herhalingsgevaar laag is. Het Openbaar Ministerie vond verlenging van de TBS niet nodig. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van €100.000 tegen de 31-jarige Randy R. Justitie verdenkt de Nederlander ervan leiding te hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Bij de vondst in Amposta werden 700 liter MDMA-olie en 33 ton aan chemische middelen ontdekt. R. ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank doet op 15 september uitspraak. De kinderen van het vermoorde echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen hebben moordverdachte Richard K. opgeroepen zijn levenslange celstraf te accepteren. De zoon en dochter deden die oproep bij het gerechtshof in Leeuwarden, maar K. in beroep is gegaan tegen zijn veroordeling. De zoon was in januari 2024 getuige van de moord op zijn vader, kort nadat K. zijn moeder had doodgeschoten. De nabestaanden riepen het hof op de levenslange gevangenisstraf in stand te laten en uitten forse kritiek op instanties die aangiftes van Sam en Ineke afwezen. K. had met beide slachtoffers ruzie over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. De nazaten van het Amsterdams-Joodse echtpaar Levenstein brengen het schilderij Das Bunte Leben van Wassily Kandinsky naar de veiling. Het werk gaat op 14 oktober bij Christie's in Londen onder de hamer en moet minstens 25 miljoen euro opbrengen. Emmanuel en Hedwig Levenstein kochten het schilderij in 1927, maar in 1940 werd hun collectie geconfiskeerd. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het werk roofkunst was, waarna de Duitse bank het teruggaf aan de erfgenamen. Die laten het nu veilen bij Christie's. Het kabinet wijst 5 nieuwe plekken aan waar versneld woningen moeten komen. In delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert moeten tot en met 2035 rond de 30.000 woningen sneller worden gebouwd, meldt woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan aan de Tweede Kamer. De 5 gebieden komen bij 21 andere grootschalige woningbouwlocaties die eerdere kabinetten al aanwezen. Het kabinet helpt de gemeente onder meer door sneller vergunningen af te geven, maar legt bewust geen geld opzij voor infrastructuur rond de nieuwe locaties. De minister verwacht wel dat de helft van de woningen industrieel wordt gebouwd en dat gemeenten zich houden aan afspraken over betaalbare woningen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De zomer van 2026 was de heetste ooit in België. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record van 19,9 graden uit 2018. Er waren 3 hittegolven, waarvan die tussen 17 en 28 juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook woedde in augustus een van de grootste natuurbranden ooit in België, op de Hoge Venen. VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken geven vandaag een persconferentie over vermoedelijke drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Volgens de Duitse krant Bild wijst het spoor naar Russische geheime diensten. Begin augustus werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een DHL-vrachtvliegtuig botste later tijdens het opstijgen op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde drone in de buurt aangetroffen. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat mogelijk een vijandig land achter het incident zat, maar beschuldigde Rusland tot nu toe niet rechtstreeks. Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne. De Noorse koningin Mette Marit is vandaag niet aanwezig bij de beëdiging van haar man, koning Haakon, in het parlement. Ze kampt met complicaties na haar longtransplantatie in juni. Haar longarts meldt dat complicaties na zo'n operatie niet ongebruikelijk zijn. De koningin moet de hele dag worden geobserveerd. Koning Haakon legt om 1 uur 's middags de eed af, vergezeld door kroonprinses Ingrid Alexandra. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben 2 hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. Webwinkel Shine is dinsdag voor het eerst naar de beurs gegaan in Hongkong, maar wist beleggers niet te overtuigen.
11: Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, terwijl bedrijven bij een beursgang meestal hopen op koerswinst. Shein heeft last van concurrentie van webshops als Temu en AliExpress en van veranderende internationale regelgeving. Vorig jaar maakten de Verenigde Staten een einde aan de belastingvrijstelling voor e-commerce-zendingen onder de $800. De Europese Unie volgde onlangs met invoerrechten van €3 sinds 1 juli voor pakketjes van buiten de EU. Bij de beursgang werd Shein gewaardeerd op $26 miljard, een stuk minder dan 4 jaar geleden.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd.
14: Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim 1 jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend zonnig en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust is plaatselijk nog een bui mogelijk. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit regenen. Alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. De wind neemt langs de kust toe naar krachtig.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur Marouane Mefta, bekend van de serie Mokro Mafia, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor 2 geweldsincidenten. De 22-jarige acteur moet daarnaast schadevergoedingen van 4.500 en 3.600 euro betalen aan de 2 slachtoffers. In september 2024 sloeg Mefta tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 sloeg hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een motorhelm. Het Openbaar Ministerie had 80 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist.
18: Het kabinet draait de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid grotendeels terug, schrijft RTL Nieuws. De geplande verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld en het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Voor hogere inkomens gaat de belasting wel omhoog, met in totaal 3,25 miljard euro. De bezuiniging op de AOW van 2,8 miljard euro gaat definitief niet door. Minister van Financiën Heijnen zegt dat de begroting voor volgend jaar een goede basis biedt voor brede steun in de Tweede en Eerste Kamer.
19: Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76 zijn diverse aanhoudingen verricht. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte 2 agenten gewond. Op beelden van de Telegraaf is een grote groep bewapende mannen te zien. De politie zegt nog niet om hoeveel aanhoudingen het gaat.
20: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro tegen de 31-jarige Randy R. Justitie verdenkt de Nederlander ervan leiding te hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Bij de vondst in Amposta werden 700 liter MDMA-olie en 33 ton aan chemische middelen ontdekt. R. ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank doet op 15 september uitspraak.
21: De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel van Richard H. beëindigd. De 55-jarige man vermoordde in 2005 zijn vrouw en 2 dochtertjes van 3 en 5 jaar oud in Zoetermeer en begroef hun lichamen in de bossen bij Gaam. Hij kreeg in hoger beroep 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Deskundigen stellen vast dat H. geen stoornis meer heeft en het herhalingsgevaar laag is. Het Openbaar Ministerie vond verlenging van de TBS niet nodig.
22: De nazaten van het Amsterdams-Joodse echtpaar Levenstein brengen het schilderij Das Bunte Leben van Wassily Kandinsky naar de veiling. Het werk gaat op 14 oktober bij Christie's in Londen onder de hamer en moet minstens 25 miljoen euro opbrengen. Emmanuel en Hedwig Levenstein kochten het schilderij in 1927, maar in 1940 werd hun collectie geconfiskeerd. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het werk roofkunst was, waarna de Duitse bank het teruggaf aan de erfgenamen. Die laten het nu veilen bij Christie's.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft de eed afgelegd ten overstaan van het Noorse parlement.
1: In een korte toespraak zei hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Hakom hoopt dat de goede relatie tussen het parlement en zijn vader koning Harald, zijn grootvader koning Olaf en zijn overgrootvader koning Hakom kan worden voortgezet. Hij werd vergezeld door zijn dochter kroonprinses Ingrid Alexandra. Koningin Mette Marit bleef vanwege haar gezondheid thuis.
2: De zomer van 2026 was de heetste ooit in België. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record van 19,9 graden uit 2018. Er waren drie hittegolven, waarvan die tussen 17 en 28 juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook woedde in augustus een van de grootste natuurbranden ooit in België, op de Hoge Venen.
1: VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking.
4: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt.
1: De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken geven vandaag een persconferentie over vermoedelijke drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Volgens de Duitse krant Bild wijst het spoor naar Russische geheime diensten. Begin augustus werd bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven gevonden. Een DHL-vrachtvliegtuig botste later tijdens het opstijgen op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde drone in de buurt aangetroffen. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat mogelijk een vijandig land achter het incident zat, maar beschuldigde Rusland tot nu toe niet rechtstreeks.
2: Duitsland vindt dat de Russische raketterreur tegen Oekraïnse burgers moet stoppen. Dat zei de Duitse staatssecretaris van Defensie, Sebastian Hartmann, bij aankomst in het Ierse Wicklow. De afgelopen 2 maanden zijn veel Oekraïnse burgerslachtoffers gevallen door aanvallen met drones en ballistische raketten. Hartmann spreekt van ongekende wreedheid en zegt dat Rusland verder escaleert. De EU-ministers van Defensie spreken dinsdag over steun aan Oekraïne.
24: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Frankrijk heft vanaf dinsdag als eerste EU-land belasting op extreme vormen van fast fashion. Het land wil daarmee voorkomen dat het wordt overspoeld met goedkope kleding van Aziatische webshops als Temu en Shein. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Daarmee kan de meerprijs variëren van 25 eurocent voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De Fransen maken onderscheid op basis van het aantal artikelen dat retailers op hun website aanbieden, waardoor Shein met zo'n 2 miljoen artikelen wel wordt getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet.
6: Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gas toeleveren.

0: af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste Costco in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15 tot 25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden. Moreno was in 2019 5 maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris.

0: Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat een tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag lekker veel zon en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust kan er nog een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later staat er aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht neemt de kans op een bui aan de westkust toe. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken, met her en der een bui. In het zuidoosten blijft het droger. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit regenen. De wind neemt toe tot krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76... aan het einde van de ochtend zijn meerdere mensen aangehouden. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam daar iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Eén actie vond plaats op de A73, net over de provinciegrens in Noord-Brabant. De andere op de A76 bij Stijn in Limburg. De politie maakt nog niet bekend om hoeveel aanhoudingen het gaat. Acteur Marouane Mefta, bekend van de serie Mokro Mafia, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor twee geweldsincidenten. De 22-jarige acteur moet daarnaast schadevergoedingen van 4.500 en 3.600 euro betalen aan de twee slachtoffers. In september 2024 sloeg Mefta tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 sloeg hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een motorhelm. Het Openbaar Ministerie had 80 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist. Het kabinet draait de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid grotendeels terug, schrijft RTL Nieuws. De geplande verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld en het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Voor hogere inkomens gaat de belasting wel omhoog, met in totaal 3,25 miljard euro. De bezuiniging op de AOW van 2,8 miljard euro gaat definitief niet door. Minister van Financiën Heijnen zegt dat de begroting voor volgend jaar een goede basis biedt voor brede steun in de Tweede en Eerste Kamer.
6: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro tegen de 31-jarige Randy R. Justitie verdenkt de Nederlander ervan leiding te hebben gegeven aan het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Bij de vondst in Amposta werden 700 liter MDMA-olie en 33 ton aan chemische middelen ontdekt. R. ontkent betrokkenheid bij het lab en zegt dat hij als tussenpersoon drugs regelde voor klanten. De rechtbank doet op 15 september uitspraak.
7: De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel van Richard H. beëindigd. De 55-jarige man vermoordde in 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes van 3 en 5 jaar oud in Zoetermeer en begroef hun lichamen in de bossen bij Gaan. Hij kreeg in hoger beroep 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging.
5: Deskundigen stellen vast dat H geen stoornis meer heeft en het herhalingsgevaar laag is. Het Openbaar Ministerie vond verlenging van de TBS niet nodig. De nazaten van het Amsterdams-Joodse echtpaar Levenstein brengen het schilderij Das Bunte Leben van Wassily Kandinsky naar de veiling. Het werk gaat op 14 oktober bij Christie's in Londen onder de hamer en moet minstens 25 miljoen euro opbrengen. Emmanuel en Hedwig Levenstein kochten het schilderij in 1927, maar in 1940 werd hun collectie geconfiskeerd. De Duitse justitie oordeelde in 2023 dat het werk roofkunst was, waarna de Duitse bank het teruggaf aan de erfgenamen. Die laten het nu veilen bij Christie's. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Håkon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft de eed afgelegd voor het Noorse parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Håkon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn vader koning Harald, zijn grootvader koning Olaf en zijn overgrootvader koning Håkon kan worden voortgezet. Koningin Mette Marit bleef vanwege haar gezondheid thuis. Kroonprinses Ingrid Alexandra vergezelde haar vader. Door de eed af te leggen verklaart Håkon dat zijn macht beperkt is, 4 dagen na het overlijden van Harald.
9: De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het Lagerhuis op. Tegen een lokale krant zegt hij dat het tijd was het stokje door te geven aan een opvolger. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan als premier, na een conflict met zijn minister van Defensie, John Healey, over de defensiebudgetten. Hij zat in het Lagerhuis namens het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer wil zich nu richten op andere dingen, zoals defensie, veiligheid, handel en technologie.
8: Mensen verzamelden zich dinsdagochtend vroeg bij het Koninklijk Paleis in Oslo om afscheid te nemen van de overleden Noorse koning Harald. Vanaf Ontervier kunnen mensen langs de kist met het lichaam van de vorst lopen in de paleiskapel. Dit kan tot en met 8 september. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole en mogen geen foto's of video's maken. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. De uitvaart is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De zomer van 2026 was de heetste ooit in België. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden... ruim boven het vorige record van 19,9 graden uit 2018. Er waren 3 hittegolven, waarvan die tussen 17 en 28 juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook woedde in augustus een van de grootste natuurbranden ooit in België, op de Hoge Venen. VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. Twee kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldde BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt het nationale elftal op interimbasis tot en met november tijdens 6 wedstrijden.
10: Moreno was in 2019 vijf maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde. De Zuid-Koreaanse voetbalbond zoekt ondertussen naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK. Als Moreno goed presteert, wordt zijn contract mogelijk verlengd. Doelman Michael Brouwer vertrekt na twee jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam hem twee jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor twee jaar. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met twee jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan twee jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust is nog een lichte bui mogelijk. Het wordt zo'n 21 graden. De wind uit het westen is matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht neemt in het westen kans op een enkele bui toe. Verder droog. De temperatuur zakt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het droog. De middag wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het in het westen regenen. De wind neemt langs de kust toe tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een woning aan de Ewijkse Weg in Overasselt is in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer 20 keer geschoten. Een buurtbewoner zegt dat het gaat om een extreem goed beveiligd huis met veel camera's, waar vaak beveiliging voor de deur stond. Dinsdag werd bij de woning een persoon doodgeschoten en raakte twee politieagenten gewond. De woning werd in 2025 ook al beschoten, toen met zeker 25 kogels. De Ewijkse Weg is afgezet met politielinten en blauwe schermen.
6: Advocaat Guy Weski zegt niets te weten over berichten die zijn cliënt Jos Leidekkers verbinden aan de schietpartijen over Rasselt. De Telegraaf en het Parool melden op basis van bronnen dat de schietpartij mogelijk het gevolg is van een conflict over honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag vielen doden en raakten twee agenten gewond. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De politie heeft inmiddels een onbekend aantal personen aangehouden.
14: Het minderheidskabinet heeft de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels uit de boeken gehaald. De korting op uitkeringen is van de baan, net als de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Enkele andere ingrepen, waaronder de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.
6: Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76 aan het einde van de ochtend zijn meerdere mensen aangehouden. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam daar iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Eén actie vond plaats op de A73, net over de provinciegrens in Noord-Brabant. De andere op de A76 bij Stijn in Limburg. De politie maakt nog niet bekend om hoeveel aanhoudingen het gaat.
14: Het kabinet draait de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid grotendeels terug, schrijft RTL Nieuws. De geplande verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld en het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Voor hogere inkomens gaat de belasting wel omhoog, met in totaal 3,25 miljard euro. De bezuiniging op de AOW van 2,8 miljard euro gaat definitief niet door. Minister van Financiën Heijnen zegt dat de begroting voor volgend jaar een goede basis biedt voor brede steun in de Tweede en Eerste Kamer.
5: Acteur Marouane Mefta, bekend van de serie Mokromafia, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor twee geweldsincidenten. De 22-jarige acteur moet daarnaast schadevergoedingen van 4.500 en 3.600 euro betalen aan de twee slachtoffers. In september 2024 sloeg Mefta tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 sloeg hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een motorhelm. Het Openbaar Ministerie had 80 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin.
6: De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het lagerhuis op. Tegen een lokale krant zegt hij dat het tijd was het stokje door te geven aan een opvolger. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan als premier, na een conflict met zijn minister van Defensie, John Healey, over de defensiebudgetten. Hij zat in het lagerhuis namens het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer wil zich nu richten op andere dingen, zoals defensie, veiligheid, handel en technologie.
16: Mensen verzamelden zich dinsdagochtend vroeg bij het Koninklijk Paleis in Oslo om afscheid te nemen van de overleden Noorse koning Harald. Vanaf Onter 4 kunnen mensen langs de kist met het lichaam van de vorst lopen in de paleiskapel.
8: Dit kan tot en met 8 september. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole en mogen geen foto's of video's maken. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. De uitvaart is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De zomer van 2026 was de heetste ooit in België. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record van 19,9 graden uit 2018. Er waren 3 hittegolven, waarvan die tussen 17 en 28 juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook woedde in augustus een van de grootste natuurbranden ooit in België, op de Hoge Venen. VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Balah werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben 2 hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is.
17: IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar.
18: De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt Eurostat. In juli bedroeg de inflatie nog 2,9%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten die eind februari begon. Energie werd in augustus ruim 14% duurder. De Europese Centrale Bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente.
19: De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht, was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en langs de noordkust is plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Het wordt landinwaarts rond 21 graden met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui van zee toe. Verder blijft het droog met een minimumtemperatuur tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met plaatselijk een bui. Het zuidoosten blijft droog. Middagtemperatuur tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. De wind neemt toe naar krachtig langs de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Het minderheidskabinet schrapt de meeste miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid. De korting op uitkeringen gaat niet door en de AOW-leeftijd stijgt niet sneller. Enkele andere ingrepen, zoals de halvering van de WW-duur, worden een jaar uitgesteld. Het kabinet hoopt hiermee steun te krijgen van vooral PRO, dat samen met de vakbonden tegen de plannen optrekt. In de begroting komt 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie, 400 miljoen voor gordelroosvaccinatie en 750 miljoen voor een langzamere afbouw van de brandstofaccijns. Mensen met hogere inkomens gaan meer belasting betalen, wat ongeveer 750 miljoen euro oplevert.
7: Advocaat Guy Wesky zegt niets te weten over berichten die zijn cliënt Jos Leidekkers verbinden aan de schietpartij in Overasselt. De Telegraaf en het Parool melden op basis van bronnen dat de schietpartij mogelijk het gevolg is van een conflict over honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag vielen doden en raakten twee agenten gewond. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De politie heeft inmiddels een onbekend aantal personen aangehouden.
9: Bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer 20 keer geschoten. Een buurtbewoner zegt dat het gaat om een extreem goed beveiligd huis met veel camera's, waar vaak beveiliging voor de deur stond. Dinsdag werd bij de woning een persoon doodgeschoten en raakten twee politieagenten gewond. De woning werd in 2025 ook al beschoten, toen met zeker 25 kogels. De Ewijkseweg is afgezet met politielinten en blauwe schermen.
25: Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76 aan het einde van de ochtend zijn meerdere mensen aangehouden. De aanhoudingen houden verband met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam daar iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Eén actie vond plaats op de A73, net over de provinciegrens in Noord-Brabant. De andere op de A76 bij Stijn in Limburg. De politie maakt nog niet bekend om hoeveel aanhoudingen het gaat.
26: Het kabinet draait de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid grotendeels terug, schrijft RTL Nieuws. De geplande verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld en het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Voor hogere inkomens gaat de belasting wel omhoog, met in totaal 3,25 miljard euro. De bezuiniging op de AOW van 2,8 miljard euro gaat definitief niet door. Minister van Financiën Heijnen zegt dat de begroting voor volgend jaar een goede basis biedt voor brede steun in de Tweede en Eerste Kamer.
27: Acteur Marouane Mefta, bekend van de serie Mokromafia, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor twee geweldsincidenten. De 22-jarige acteur moet daarnaast schadevergoedingen van 4.500 en 3.600 euro betalen aan de twee slachtoffers. In september 2024 sloeg Mefta tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 sloeg hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een motorhelm. Het Openbaar Ministerie had 80 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin.
10: Mensen verzamelden zich dinsdagochtend vroeg bij het Koninklijk Paleis in Oslo om afscheid te nemen van de overleden Noorse koning Harald. Vanaf Onterfier kunnen mensen langs de kist met het lichaam van de vorst lopen in de paleiskapel. Dit kan tot en met 8 september. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole en mogen geen foto's of video's maken. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. De uitvaart is woensdag 9 september in de Dom van Oslo.
11: De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het Lagerhuis op. Tegen een lokale krant zegt hij dat het tijd was het stokje door te geven aan een opvolger. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan als premier, na een conflict met zijn minister van Defensie, John Healey, over de defensiebudgetten. Hij zat in het Lagerhuis namens het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer wil zich nu richten op andere dingen, zoals defensie, veiligheid, handel en technologie.
12: VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking.
13: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Balah werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
6: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïne-oorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol.
8: Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen.
15: Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%.
16: De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is.
17: IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar.
18: De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws.
29: Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam hem 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United mist onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust is plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts is er later weinig wind. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het overwegend droog. Middagtemperaturen tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen, met langs de kust krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vakbonden FNV en CNV gaan door met hun geplande acties en stakingen tegen de kabinetsplannen. Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid grotendeels uit de boeken gehaald, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Dat is voor de vakbonden onvoldoende. FNV-voorzitter Hans Spekman zegt dat aan het ultimatum niet is voldaan. Hij stelt dat het kabinet beweegt en dat actievoeren zin heeft. Het minderheidskabinet heeft de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid grotendeels uit de boeken gehaald. De korting op uitkeringen is van de baan, net als de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Enkele andere ingrepen, waaronder de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. Het kabinet hoopt hiermee steun te krijgen van met name PRO, de grootste oppositiepartij. In de begroting voor volgend jaar is 1,5 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtreparatie en 400 miljoen euro voor vaccinatie tegen gordelroos. Een deel van de rekening wordt betaald door mensen met hogere inkomens die meer belasting gaan betalen.
20: De ANWB Alarmcentrale heeft dit jaar tijdens een druk zomerseizoen 15% meer medische hulpvragen gekregen vanuit het buitenland dan vorig jaar. Vaak voorkomende hulpvragen gingen over buikklachten, letsel na een ongeval, oorontstekingen en andere infecties. Directeur Victor Geskes zegt dat de stijging in vrijwel alle populaire vakantielanden te zien was. De aanhoudende hitte in delen van Europa kan daarbij een rol hebben gespeeld. In totaal waren er ruim 900.000 meldingen uit binnen- en buitenland.

0: 10 zijn aanwezig. Bij de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, de rijtour en de balkonscène. Advocaat Guy Weski zegt niets te weten over berichten die zijn cliënt Jos Leidekkers verbinden aan de schietpartij in Overasselt. De Telegraaf en het Parool melden op basis van bronnen dat de schietpartij mogelijk het gevolg is van een conflict over honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag vielen doden en raakten 2 agenten gewond. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De politie heeft inmiddels een onbekend aantal personen aangehouden. Bij een woning aan de Ewijkse weg in Overasselt is in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer 20 keer geschoten. Een buurtbewoner zegt dat het gaat om een extreem goed beveiligd huis met veel camera's, waar vaak beveiliging voor de deur stond. Dinsdag werd bij de woning een persoon doodgeschoten en raakten 2 politieagenten gewond. De woning werd in 2025 ook al beschoten, toen met zeker 25 kogels. De Ewijkse weg is afgezet met politielinten en blauwe schermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Buurt Buitenlands Nieuws. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op 1 na heetste zomer ooit registreerde. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin. De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het lagerhuis op. Tegen een lokale krant zegt hij dat het tijd was het stokje door te geven aan een opvolger. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan als premier, na een conflict met zijn minister van Defensie John Healey over de defensiebudgetten. Hij zat in het lagerhuis namens het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer wil zich nu richten op andere dingen, zoals defensie, veiligheid, handel en technologie. Mensen verzamelden zich dinsdagochtend vroeg bij het Koninklijk Paleis in Oslo om afscheid te nemen van de overleden Noorse koning Harald. Vanaf Ontervier kunnen mensen langs de kist met het lichaam van de vorst lopen in de paleiskapel. Dit kan tot en met 8 september. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole en mogen geen foto's of video's maken. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. De uitvaart is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. VN-experts eisen dat de Verenigde Staten stoppen met aanvallen op vermeende drugsboten op de Caribische Zee en de Grote Oceaan. Zij spreken van onwettig dodelijk geweld dat in een jaar zeker 223 mensen het leven heeft gekost. De VS hebben sinds 2 september 2025 aanvallen uitgevoerd op zeker 68 boten in internationale wateren, in opdracht van president Trump. De experts verwerpen de Amerikaanse rechtvaardiging en zeggen dat drugskartels geen gewapende aanvallen uitvoeren op de VS, waardoor het land zich niet kan beroepen op zelfverdediging. Zij roepen op tot respect voor mensenrechten en wijzen op alternatieven zoals sterkere wetshandhaving en internationale samenwerking.

0: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. Israëlische gevechtsvliegtuigen vuurden minstens 12 raketten af in het westen van Gaza-stad, waar veel ontheemde families verblijven. 2 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. In Deir el-Balah werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Het Israëlische leger zegt doelen aan te vallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen, ondanks het staakt het vuren dat sinds oktober 2025 geldt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven, variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben 2 hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat melden BOVAG en RAI-vereniging. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In totaal werden 12.925 nieuwe elektrische auto's op kenteken gezet. De sterk gestegen brandstofprijzen door de Iran-oorlog zorgen voor meer interesse in elektrische auto's. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week. Doelman Michael Brouwer vertrekt na 2 jaar bij FC Utrecht en maakt de overstap naar Sparta Rotterdam. De 33-jarige keeper verloor bij Utrecht de concurrentiestrijd van Vasilios Barkas en werd aangewezen als tweede doelman. Brouwer gaf aan elders voor zijn kans te willen gaan. FC Utrecht nam een 2 jaar geleden transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij 12 jaar speelde. Bij Sparta tekent Brouwer een contract voor 2 jaar. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en aan de noordkust kan er nog een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De westenwind is matig. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Landinwaarts juist weinig wind. Vannacht neemt de kans op een bui in het westen iets toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met verspreid een bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond trekt regen vanuit het westen over. Alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. De wind wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vakbonden FNV en CNV gaan door met hun acties en stakingen tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuiniging grotendeels uit de boeken gehaald. Waaronder de korting op uitkeringen en de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Andere ingrepen, zoals de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. De vakbonden eisen dat alle voorgenomen bezuinigingen worden geschrapt en nemen geen genoegen met uitstel. FNV-voorzitter Hans Spekman zegt dat het kabinet beweegt en dat actievoeren zin heeft, maar dat aan het ultimatum niet is voldaan. De woning aan de Ewijkse weg in Overasselt, waar dinsdagochtend een groot incident plaatsvond, werd vorig jaar ook beschoten, meldt de politie. Bij het incident in de nacht van maandag op dinsdag kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. Eind juli 2025 werden er zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. Een 21-jarige man uit Amsterdam werd begin dit jaar veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De politie neemt de eerdere beschieting mee in het huidige onderzoek. Het minderheidskabinet heeft de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid grotendeels uit de boeken gehaald. De korting op uitkeringen is van de baan, net als de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Enkele andere ingrepen, waaronder de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. Het kabinet hoopt hiermee steun te krijgen van met name PRO, de grootste oppositiepartij. In de begroting voor volgend jaar is 1,5 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtreparatie en 400 miljoen euro voor vaccinatie tegen gordelroos. Een deel van de rekening wordt betaald door mensen met hogere inkomens die meer belasting gaan betalen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima worden op Prinsjesdag vergezeld door hun drie dochters. Prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane zijn erbij op 15 september, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De dochters van het koningspaar zijn sinds hun 18e verjaardag aanwezig tijdens Prinsjesdag. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien zijn aanwezig bij de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, de rijtour en de balkonscène. De ANWB-alarmcentrale heeft dit jaar tijdens een druk zomerseizoen 15% meer medische hulpvragen gekregen vanuit het buitenland dan vorig jaar. Vaak voorkomende hulpvragen gingen over buikklachten, letsel na een ongeval, oorontstekingen en andere infecties. Directeur Victor Geskes zegt dat de stijging in vrijwel alle populaire vakantielanden te zien was. De aanhoudende hitte in delen van Europa kan daarbij een rol hebben gespeeld. In totaal waren er ruim 900.000 meldingen uit binnen- en buitenland. Bij een woning aan de Ewijkse weg in Overasselt is in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer 20 keer geschoten. Een buurtbewoner zegt dat het gaat om een extreem goed beveiligd huis met veel camera's, waar vaak beveiliging voor de deur stond. Dinsdag werd bij de woning een persoon doodgeschoten en raakten twee politieagenten gewond. De woning werd in 2025 ook al beschoten, toen met zeker 25 kogels. De Ewijkse weg is afgezet met politielinten en blauwe schermen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2 uur 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt.
0: Het transformatorstation van Tourno-Preilac, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd, wat leidde tot een korte stroomstoring.
2: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin.
9: De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het lagerhuis op. Tegen een lokale krant zegt hij dat het tijd was het stokje door te geven aan een opvolger. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan als premier, na een conflict met zijn minister van Defensie, John Healey, over de defensiebudgetten. Hij zat in het lagerhuis namens het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer wil zich nu richten op andere dingen, zoals defensie, veiligheid, handel en technologie.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven, variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Joël Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met 2 jaar verlengd, meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. De doelstelling is om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League en een stevig fundament te bouwen richting 2032. Het EK in Finland begint over iets meer dan een week.
11: Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er flink wat zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later staat er aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog, bij 10 tot 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuiden blijft het vooral droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Langs de kust neemt de wind toe naar krachtig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment procesafspraken met Harry L., de broer van Bolle Jos Leidekkers, geblokkeerd. De 51-jarige L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. Volgens het OM kwam er geen toestemming van de top vanwege de aard van de zaak. Die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten. De rechtbank in Rotterdam moet de zaak nu in volle omvang behandelen. Bolle Jos is al geruime tijd voortvluchtig en houdt zich op grote schaal bezig met internationale cocaïnehandel. Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn er regionaal nog duidelijke effecten van de droogte. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht, meldt de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Voor herstel van watersystemen en de natuur is langdurig en bovengemiddeld veel neerslag nodig. De afvoer van de Rijn zal volgende week waarschijnlijk dalen richting 700 kubieke meter water per seconde. Normaal stroomt er in september ongeveer dubbel zoveel water door de rivier. Een groot deel van de veroordeelden en het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep in de Belgische drugszaak Costa. 43 van de ruim 50 verdachten gaan in beroep. Voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, werd eind juli veroordeeld tot 14 jaar cel. De tientallen verdachten kregen in totaal 247 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. De politie is dinsdagavond een woning aan de Hollestraat in Nederasselt binnengevallen. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen met een politiehond naar binnen, maar troffen niemand aan. De actie vond plaats niet ver van Overasselt, waar eerder op dinsdag een dodelijke schietpartij was. De politie verrichtte de hele dag aanhoudingen naar aanleiding van die schietpartij. GroenLinks-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de beleidsaanpassingen die het minderheidskabinet doorvoert in de begroting voor volgend jaar. Volgens gelekte stukken worden de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels geschrapt of uitgesteld. Klaver zegt dat er op zijn best dingen zijn vooruitgeschoven en dat er nog steeds miljarden bezuinigingen blijven staan. Ook lijkt de coalitie af te stevenen op uitstel van een nieuwe belasting op inkomsten uit vermogen, wat volgens Klaver miljarden extra naar de allerrijkste mensen betekent. Het kabinet wil de korting van 20% op de maximale uitkering van onder meer arbeidsongeschikten helemaal schrappen. En de snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat definitief niet door. De geplande acties en stakingen van de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid gaan door. Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuiniging grotendeels uit de boeken gehaald, maar dat is voor de vakbonden onvoldoende. De korting op uitkeringen is van de baan en ook de snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Maar andere ingrepen, zoals de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. De vakbonden willen dat alle voorgenomen bezuinigingen worden geschrapt en nemen geen genoegen met uitstel. Woensdag 9 september is er een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Franse gevangenissen zitten bijna 90.000 gedetineerden, terwijl er plek is voor ongeveer 63.000. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie over augustus. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en mensenrechten schendingen. De Franse minister van Justitie wil 3000 extra gevangenisplekken creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn. Van een eerder plan uit 2018 om 15.000 plekken bij te bouwen, werd minder dan een derde gerealiseerd. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt. Het transformatorstation van Turnau-Preilack, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd, wat leidde tot een korte stroomstoring. In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2 uur 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
15: Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven, variërend van 25 euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%. De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben 2 hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen voor de Chinese overheid. Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. De Chinese ambassade in Washington wijst de beweringen van de hand en spreekt van zwartmakerij die volkomen ongegrond is. IKEA verlaagt vanaf 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15-25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04.
18: Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Ouwe Jan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat een tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er flink wat zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later staat er aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog, bij 10 tot 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuiden blijft het vooral droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Langs de kust neemt de wind toe naar krachtig.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment procesafspraken met Harry L., de broer van Bolle Jos Leidekkers, geblokkeerd. De 51-jarige L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. Volgens het OM kwam er geen toestemming van de top vanwege de aard van de zaak. Die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten. De rechtbank in Rotterdam moet de zaak nu in volle omvang behandelen. Bolle Jos is al geruime tijd voortvluchtig en houdt zich op grote schaal bezig met internationale cocaïnehandel.
25: Ondanks de neerslag van de afgelopen 2 weken zijn er regionaal nog duidelijke effecten van de droogte. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht, meldt de droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Voor herstel van watersystemen en de natuur is langdurig en bovengemiddeld veel neerslag nodig. De afvoer van de Rijn zal volgende week waarschijnlijk dalen richting 700 kubieke meter water per seconde. Normaal stroomt er in september ongeveer dubbel zoveel water door de rivier. Een groot deel van de veroordeelden en het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep in de Belgische drugzaak Costa. 43 van de ruim 50 verdachten gaan in beroep. Voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, werd eind juli veroordeeld tot 14 jaar cel. De tientallen verdachten kregen in totaal 247 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. De politie is dinsdagavond een woning aan de Hollestraat in Nederasselt binnengevallen. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen met een politiehond naar binnen, maar troffen niemand aan. De actie vond plaats niet ver van Overasselt, waar eerder op dinsdag een dodelijke schietpartij was. De politie verrichtte de hele dag aanhoudingen naar aanleiding van die schietpartij. GroenLinks-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de beleidsaanpassingen die het minderheidskabinet doorvoert in de begroting voor volgend jaar. Volgens gelekte stukken worden de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels geschrapt of uitgesteld. Klaver zegt dat er op zijn best dingen zijn vooruitgeschoven en dat er nog steeds miljarden bezuinigingen blijven staan. Ook lijkt de coalitie af te stevenen op uitstel van een nieuwe belasting op inkomsten uit vermogen, wat volgens Klaver miljarden extra naar de allerrijkste mensen betekent. Het kabinet wil de korting van 20% op de maximale uitkering van onder meer arbeidsongeschikten helemaal schrappen. En de snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat definitief niet door. De geplande acties en stakingen van de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid gaan door. Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuiniging grotendeels uit de boeken gehaald, maar dat is voor de vakbonden onvoldoende. De korting op uitkeringen is van de baan en ook de snellere stijging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Maar andere ingrepen, zoals de halvering van de WW-duur, worden met een jaar uitgesteld. De vakbonden willen dat alle voorgenomen bezuinigingen worden geschrapt en nemen geen genoegen met uitstel. Woensdag 9 september is er een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Franse gevangenissen zitten bijna 90.000 gedetineerden, terwijl er plek is voor ongeveer 63.000. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie over augustus. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en mensenrechten schendingen. De Franse minister van Justitie wil 3000 extra gevangenisplekken creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn. Van een eerder plan uit 2018 om 15.000 plekken bij te bouwen, werd minder dan een derde gerealiseerd. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt. Het transformatorstation van Tourneau-Preilhac, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd, wat leidde tot een korte stroomstoring.
1: In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2 uur 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan.
25: Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen.
3: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen.
5: België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met drie hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde.
6: Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd voor het parlement. In een korte toespraak verklaarde hij dat hij en koningin Mette Marit zich volledig zullen inzetten voor het land. Haakon sprak de hoop uit dat de goede relatie tussen het parlement en zijn voorgangers kan worden voortgezet. De eedaflegging komt 4 dagen na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe koning en koningin.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon.
26: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol.
27: Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen.
28: Duitsland wil lange termijn contracten sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, voert momenteel gesprekken in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika en de 10e grootste ter wereld. Duitsland wil zijn gastoeleveringen diversifiëren, omdat het grootste deel nu uit Noorwegen en de Verenigde Staten komt, na het wegvallen van Russisch gas. De Duitse gasvoorraden zijn voor 53% gevuld, vergeleken met het Europese gemiddelde van 65%.
29: De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen
2: om militaire communicatie af te luisteren, vlak bij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen verzamelt het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen

0: 1500 producten in Europa. De meubelketen trekt daarvoor ongeveer 1,2 miljard euro uit. Het gaat om populaire artikelen zoals Kallax en Billykasten, Hemnes slaapkamermeubels en Poeng voor thuis. De prijzen dalen gemiddeld met 15 tot 25%. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaat IKEA prijzen verlagen. Daarvoor is 70 miljoen euro beschikbaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United mist onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het lekker weer met flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Later neemt aan de kust de wind toe uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Morgen een mix van zon en bewolking met plaatselijk een bui. Vooral in het zuiden blijft het droger. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijterveen.

0: Op 16 januari 2024 schoot de 53-jarige eerst Ineke dood in haar auto nadat ze haar dochter naar school had gebracht. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar partner Sam in en bij hun huis. K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. De rechtbank veroordeelde K. vorig jaar maart al tot levenslang.
1: Politiekorpschef Jannie Knol spreekt van ongekend geweld in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Politieagenten uit het hele land helpen mee bij het aanhouden van een groot aantal verdachten. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De twee gewonde agenten zijn buiten levensgevaar. De provincie Friesland ontvangt woensdag naar verwachting honderden boeren die bij het provinciehuis in Leeuwarden protesteren tegen de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De boeren willen dat de plannen die Van Essen kort voor de zomer presenteren van tafel gaan. Commissaris van de Koning, Arno Brok, zegt dat de boeren welkom zijn, maar dat de provincie het rijksbeleid niet kan veranderen. De Friese gedeputeerden Abel Kooistra en Friso Douwstra hadden dinsdag een gesprek met Van Essen. De top van het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment een streep gezet door procesafspraken met Harry L., de broer van Bolle Jos Leidekkers. De 51-jarige L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. Volgens het OM kwam er geen toestemming voor de afspraken vanwege de aard van de zaak. Die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten. Advocaat Guy Wesky zegt dat zijn cliënt zich een speelbal voelt om zijn broer uit te roken. De rechtbank wees een verzoek om L. vrij te laten af. De politie is dinsdagavond een woning aan de Hollestraat in Nederasselt binnengevallen. De actie vond plaats niet ver van Overasselt, waar eerder op de dag een dodelijke schietpartij was. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen de woning binnen met een politiehond. Er werd niemand aangetroffen. De politie was de hele dag bezig met aanhoudingen naar aanleiding van het schietincident. Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn er regionaal nog duidelijke effecten van de droogte. Veel droogtemaatregelen blijven van kracht en worden waar mogelijk afgebouwd. Voor herstel van watersystemen en de natuur is langdurig en bovengemiddeld veel neerslag nodig. De afvoer van de Rijn zal volgende week waarschijnlijk dalen richting 700 kubieke meter water per seconde. Normaal stroomt er in september ongeveer dubbel zoveel water door de rivier. Rijkswaterstaat zegt dat veel schutbeperkingen en onttrekkingsverboden nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn.
1: De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig.
3: Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2:00 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt. Het transformatorstation van Turnau-Preilack, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd, wat leidde tot een korte stroomstoring. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na Amerikaanse aanvallen op Iran wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%. Het hoogste niveau sinds begin 2025. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat een tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en het blijft zo goed als droog. De temperatuur komt uit tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. In de nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met her en der een bui. Vooral in het zuiden blijft het droger. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden boeren komen woensdag naar het provinciehuis in Leeuwarden om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De provincie Friesland kan de plannen niet van tafel halen, zegt commissaris van de Koning Arno Brok. Gedeputeerde Abel Kooistra en Friso Douwstra hoorden van de minister dat er ruimte is voor een eigen Fries stikstofplan. De provincie hoopt dat het kabinet ontvankelijk is voor de Friese argumenten. De afgelopen weken protesteerden boeren op meerdere plekken in het land tegen de landelijke stikstofmaatregelen.
10: JA21-leider Joost Eertmans ziet weinig terug van zijn eigen voorstellen in de uitgelekte begrotingsplannen van het kabinet. Hij vindt dat de weinige handreikingen teniet worden gedaan door lastenverzwaringen elders. Eertmans zegt dat de begroting meer naar pro lijkt te hellen dan naar jaar 21. Hij had het kabinet opgeroepen een keuze te maken tussen links en rechts. Al met al wordt jaar 21 niet vrolijk van deze begroting, zegt Eertmans.
11: Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Op 16 januari 2024 schoot de 53-jarige man eerst Ineke dood in haar auto nadat ze haar 9-jarige dochter naar school had gebracht. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar partner Sam in en bij hun huis. De toen 12-jarige zoon van de slachtoffers moest de gruweldood van zijn vader aanschouwen. K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht.
12: Politiekorpschef Jannie Knol spreekt van ongekend geweld in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Politieagenten uit het hele land helpen mee bij het aanhouden van een groot aantal verdachten. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De twee gewonde agenten zijn buiten levensgevaar.
13: De top van het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment een streep gezet door procesafspraken met Harry L., de broer van Bolle Jos Leidekkers. De 51-jarige L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. Volgens het OM kwam er geen toestemming voor de afspraken vanwege de aard van de zaak. Die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten. Advocaat Guy Wesky zegt dat zijn cliënt zich een speelbal voelt om zijn broer uit te roken. De rechtbank wees een verzoek om L vrij te laten af.
1: Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn er regionaal nog duidelijke effecten van de droogte. Veel droogtemaatregelen blijven van kracht en worden waar mogelijk afgebouwd. Voor herstel van watersystemen en de natuur is langdurig en bovengemiddeld veel neerslag nodig.
14: De afvoer van de Rijn zal volgende week waarschijnlijk dalen richting 700 kubieke meter water per seconde. Normaal stroomt er in september ongeveer dubbel zoveel water door de rivier. Rijkswaterstaat zegt dat veel schutbeperkingen en onttrekkingsverboden nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn.
17: De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries.
18: In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2:00 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen.
19: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt. Het transformatorstation van Turnau-Preilack, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd, wat leidde tot een korte stroomstoring.
20: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen.
21: België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
0: Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na Amerikaanse aanvallen op Iran wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%. Het hoogste niveau sinds begin 2025.
3: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken.
23: De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jetten chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd.
24: YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon.
25: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïne-oorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol.
26: Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 cent euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden, waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-voetballer zegt te voelen dat het tijd is voor een nieuwe richting. Van Hooijdonk was jarenlang te zien als analist rond wedstrijden van Oranje en bij Studio Voetbal. NOS Sport hoofdredacteur Xander van der Wulp noemt hem een belangrijke analist die kritisch was als dat nodig was. Rafael van der Vaart wordt het vaste gezicht bij uitzendingen rond het Nederlands elftal, naast wisselende analisten. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar die Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De westenwind is matig. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Aan de kust neemt de wind toe en draait naar het zuidwesten. Vannacht kans op een enkele bui in het westen, verder droog. Het wordt tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking met af en toe een bui. Vooral in het zuiden blijft het droger. De middag wordt 19 tot 22 graden met een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Overasselt is nog steeds sprake van mogelijk gevaar na een schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. De politie doet groot onderzoek in de omgeving van Nederasselt en Overasselt en het gebied daartussen. Wie verdachte personen of voorwerpen ziet, moet direct 112 bellen. De politie waarschuwt deze personen niet aan te spreken of voorwerpen niet op te pakken.
8: Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Op 16 januari 2024 schoot de 53-jarige man eerst Ineke dood in haar auto nadat ze haar 9-jarige dochter naar school had gebracht. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar partner Sam in en bij hun huis. De toen 12-jarige zoon van de slachtoffers moest de gruweldood van zijn vader aanschouwen. K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht.
9: Honderden boeren komen woensdag naar het provinciehuis in Leeuwarden om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De provincie Friesland kan de plannen niet van tafel halen, zegt commissaris van de Koning Arno Brok. Gedeputeerde Abel Kooistra en Friso Douwstra hoorden van de minister dat er ruimte is voor een eigen Fries stikstofplan.
7: De provincie hoopt dat het kabinet ontvankelijk is voor de Friese argumenten. De afgelopen weken protesteerden boeren op meerdere plekken in het land tegen de landelijke stikstofmaatregelen.
1: JA21-leider Joost Eertmans ziet weinig terug van zijn eigen voorstellen in de uitgelekte begrotingsplannen van het kabinet. Hij vindt dat de weinige handreikingen teniet worden gedaan door lastenverzwaringen elders. Eertmans zegt dat de begroting meer naar pro lijkt te hellen dan naar jaar 21. Hij had het kabinet opgeroepen een keuze te maken tussen links en rechts. Al met al wordt jaar 21 niet vrolijk van deze begroting, zegt Eertmans.
10: De top van het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment een streep gezet door procesafspraken met Harry L., de broer van Bolle Jos Leidekkers. De 51-jarige L wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. Volgens het OM kwam er geen toestemming voor de afspraken vanwege de aard van de zaak. Die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten. Advocaat Guy Wesky zegt dat zijn cliënt zich een speelbal voelt om zijn broer uit te roken. De rechtbank wees een verzoek om L vrij te laten af.
1: Politiekorpschef Jannie Knol spreekt van ongekend geweld in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte twee agenten gewond. Politieagenten uit het hele land helpen mee bij het aanhouden van een groot aantal verdachten. Op beelden is een grote groep bewapende mannen te zien. De twee gewonde agenten zijn buiten levensgevaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn.
13: De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries.
14: In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2:00 middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen.
16: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. Volgens de plaatselijke krant gaat het om zelfgemaakte raketten die inmiddels onschadelijk zijn gemaakt. Het transformatorstation van Turnau-Preilak, niet ver van de grote kolencentrale van Jenschwalde, is dinsdagochtend meerdere keren getroffen. Daarbij raakten meerdere kabels van netbeheerder 50 Hertz beschadigd,
0: wat leidde tot een korte stroomstoring. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. België heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,3 graden, ruim boven het vorige record uit 2018. Het land kreeg te maken met 3 hittegolven, waarvan die in juni de langste en zwaarste was. Tijdens die hittegolf stierven meer dan 1700 mensen, meer dan normaal, de hoogste oversterfte in Europa. Ook het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk melden een recordwarme zomer, terwijl Duitsland de op één na heetste zomer ooit registreerde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na Amerikaanse aanvallen op Iran wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%. Het hoogste niveau sinds begin 2025.
15: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken.
17: De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd.
0: YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon.
18: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol.
19: Frankrijk voert als eerste EU-land heffingen in op extreme vormen van fast fashion. Op producten kan een heffing van tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. Variërend van 25 euro voor een onderbroek of paar sokken tot 12 euro voor een jas. De heffing is gebaseerd op het aantal artikelen dat retailers online aanbieden. Waardoor Aziatische webshops als Shein wel worden getroffen,
3: en Europese retailers als H&M en Zara niet. Vanaf 17 april 2028 moeten alle EU-lidstaten heffingen invoeren voor kledingproducenten om sortering, afvalverwerking en recycling te financieren. In Nederland wordt daarvoor Stichting UPV Textiel opgericht, die kosten in rekening brengt op basis van wat retailers verkopen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United mist onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Aan de kust neemt de wind later toe tot vrij krachtig. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Elders droog. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De temperatuur komt uit op 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het vanaf het westen meer regenen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De wind neemt langs de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Autobussen kunnen vanaf 2029 onder uitstootvrije zones vallen. Staatssecretaris Annette Bertram past de regels aan om verduurzaming aan te moedigen, maar wil ondernemers niet aan het onmogelijke houden. De zones weren nu al vervuilende bestel- en vrachtauto's, maar gelden straks mogelijk ook voor voertuigen waar meer dan 9 mensen in passen, zoals touringcars. Personenauto's raken de regels niet. Gemeenten beslissen zelf of ze de zones ook voor bussen laten gelden.
6: Zeeland neemt niet op voorhand alle voorstellen van het Rijk voor de stikstofaanpak over. De provincie wil eerst weten wat de gevolgen zijn, hoe ondernemers worden ondersteund en of de aanpak helpt om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Zeeland richt zich bij de stikstofaanpak vooral op zones rond de Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen. Het Rijk brengt nu nog 5 andere natuurgebieden in beeld voor beschermende zones. Als uit onderzoek blijkt dat het inrichten van een zone niet nodig is, gaat Zeeland daarover praten met het Rijk. Het College van Omroepen vindt dat Ongehoord Nederland uit de publieke omroep moet worden gezet. Het college heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd om een verzoek hiertoe in te dienen bij mediaminister Rianne Letschert. De NPO liet onlangs weten geen verzoek in te dienen, omdat onduidelijk is of er voldoende juridische grondslag voor is. Ongehoord Nederland kwam onlangs opnieuw in opspraak om een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Bij de Ewijkse weg buiten Overasselt werd tijdens de nacht van maandag op dinsdag wel 20 keer geschoten. Dinsdag werd een persoon doodgeschoten en raakte 2 politieagenten gewond. Dat gebeurde bij een extreem goed beveiligd huis, waar het wemelt van de camera's. De woning werd in 2025 ook beschoten. Toen werden er zeker 25 kogels afgevuurd. Bewoners werden wakker van de schoten en zagen 3 mannen door de straat wegrennen.
7: In de omgeving van Overasselt is nog steeds sprake van mogelijk gevaar na een schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. De politie doet groot onderzoek in de omgeving van Nederasselt en Overasselt en het gebied daartussen. Wie verdachte personen of voorwerpen ziet, moet direct 112 bellen. De politie waarschuwt deze personen niet aan te spreken of voorwerpen niet op te pakken.
8: Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Op 16 januari 2024 schoot de 53-jarige man eerst Ineke dood in haar auto nadat ze haar 9-jarige dochter naar school had gebracht. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar partner Sam in en bij hun huis. De toen 12-jarige zoon van de slachtoffers moest de gruweldood van zijn vader aanschouwen. K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste.
26: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. netbeheerder 50 Hertz, meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de drie na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder

0: accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn. In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2:00 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Seva. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na Amerikaanse aanvallen op Iran wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%, het hoogste niveau sinds begin 2025. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van

0: strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïne-oorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim 1 jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het rustig, met weinig bewolking en droog weer. Later aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. In de nacht neemt de kans op een enkele bui in het westen toe. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en wolken met her en der een bui. In het zuiden blijft het overwegend droog. De wind is matig en de temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit meer regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Omroepen vraagt de NPO om bij minister Letschert te verzoeken de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. De omroepen vroegen eerder al om maatregelen, maar nu voor het eerst om verwijdering uit de publieke omroep. Aanleiding is een online programma waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. Omroepdirecteur Peter Vlemmings beëindigde dinsdag de samenwerking met hoofdredacteur Joost Niemuller, die in de uitzending zei dat Hitler ook goede dingen zei. De NPO liet eerder weten geen verzoek in te dienen, omdat onduidelijk is of daar voldoende juridische grondslag voor is. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. De uitvaart vindt plaats op 9 september in de kathedraal van Oslo. Vanwege de uitvaart vervallen de geplande werkzaamheden van de koning en koningin die dag. De Oranjes onderhouden nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Koning Harald was peetoom van de in 2013 overleden prins Friso. Autobussen kunnen vanaf 2029 onder uitstootvrije zones vallen, waardoor ze bepaalde binnensteden niet meer in mogen als ze te vervuilend zijn. Staatssecretaris Annette Bertram past de regels aan om verduurzaming aan te moedigen, maar wil ondernemers niet aan het onmogelijke houden. De zones gelden nu alleen voor bedrijfsauto's, zoals bestelbussen en vrachtwagens. Gemeenten beslissen zelf of ze de regels ook voor bussen laten gelden. Uitzonderingen blijven mogelijk, onder meer voor ondernemers die vanwege de krapte op het stroomnet niet kunnen overstappen op een elektrische bus. Zeeland neemt niet op voorhand alle voorstellen van het Rijk voor de stikstofaanpak over. De provincie wil eerst weten wat de gevolgen zijn, hoe ondernemers worden ondersteund en of de aanpak helpt om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Zeeland richt zich bij de stikstofaanpak vooral op zones rond de Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen. Het Rijk brengt nu nog 5 andere natuurgebieden in beeld voor beschermende zones. Als uit onderzoek blijkt dat het inrichten van een zone niet nodig is, gaat Zeeland daarover praten met het Rijk. Bij de Ewijkse weg buiten Overasselt werd tijdens de nacht van maandag op dinsdag wel 20 keer geschoten. Dinsdag werd een persoon doodgeschoten en raakten 2 politieagenten gewond. Dat gebeurde bij een extreem goed beveiligd huis, maar het wemelt van de camera's. De woning werd in 2025 ook beschoten. Toen werden er zeker 25 kogels afgevuurd. Bewoners werden wakker van de schoten en zagen 3 mannen door de straat wegrennen. In de omgeving van Overasselt is nog steeds sprake van mogelijk gevaar na een schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. De politie doet groot onderzoek in de omgeving van Nederasselt en Overasselt en het gebied daartussen. Wie verdachte personen of voorwerpen ziet, moet direct 112 bellen. De politie waarschuwt deze personen niet aan te spreken of voorwerpen niet op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. Netbeheerder 50 Hertz meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de drie na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder stroom zat. De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn. In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2:00 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland. De twee ontmoeten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Pezeshkian zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het unilateralisme van de Verenigde Staten. Poetin verklaarde dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Seva. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen, na Amerikaanse aanvallen op Iran, wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%, het hoogste niveau sinds begin 2025. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd. YouTube heeft Amazon als nieuwe partner voor YouTube Shopping. Contentmakers kunnen voortaan Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams, waardoor kijkers rechtstreeks naar de webwinkel worden gestuurd. Ruim 1 miljoen YouTubers doen inmiddels mee aan het winkelprogramma, dat 4 jaar geleden begon. TikTok sloot 2 jaar geleden al een vergelijkbare deal met Amazon. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden in augustus nog 0,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar deskundigen verwachten dat de prijzen vanaf oktober weer omhoog gaan. Dat komt door gestegen diesel- en gasprijzen en de nieuwe vrachtwagenheffing. Volgend jaar liggen de boodschappenprijzen naar verwachting een kleine 5% hoger dan dit jaar. Ook de Oekraïneoorlog, extreem weer en stijgende prijzen van agrarische producten spelen een rol. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Thomas Aouyan vervolgt zijn voetballoopbaan in Japan. De 29-jarige verdediger van NEC heeft een akkoord bereikt met FC Machida Zelvia. Onlangs stapte ook Koki Ogawa over van NEC naar de Japanse club. NEC nam Aouyan 2 jaar geleden over van Schalke 04. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Aouyan weinig perspectief had op speeltijd in Nijmegen. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim 1 jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartsprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United mist onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal.
4: SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is.
5: FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City.
6: SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Aan de kust neemt de wind toe en komt uit het zuidwesten. Vannacht in het westen kans op een enkele bui, verder droog. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en bewolking met af en toe een bui. Vooral in het zuiden blijft het droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie is gefrustreerd over het uitblijven van snelle hulp aan Oekraïne door de EU. Oekraïne kampt al jaren met een tekort aan luchtverdediging. Maar verschillende EU-landen weigeren nog steeds Patriots uit voorraad te leveren. Boswijk vindt het frustrerend dat overheden en de defensieindustrie er na 4 of 5 jaar nog niet in zijn geslaagd alternatieven te ontwikkelen. Aan alternatieven wordt nu gewerkt, maar daarmee is Oekraïne deze winter nog niet geholpen. Hij ziet de winter voor Oekraïne heel erg somber in, gezien de intensiteit van de Russische aanvallen en de verwachting dat die gaan toenemen.
9: De man die dinsdagochtend is omgekomen bij een schietpartij in Overasselt is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat zei Jolanda Aalbers, plaatsvervangend politiechef bij de eenheid Oost-Nederland, tijdens een persconferentie.
10: De politie heeft 34 mensen aangehouden na het geweld dat dinsdag plaatsvond in het Gelderse Overasselt. Agenten hebben de personen op verschillende plaatsen aangehouden, onder meer net over de grens bij Limburg en in een nabijgelegen maïsveld. Ook zijn er meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen.
11: De provincie Friesland stapt naar de rechter om gaswinning rond het dorp Akkrum tegen te houden. De provincie heeft, mede namens Wetterskip Friesland en 7 betrokken gemeenten, beroep aangetekend tegen de vergunning die het bedrijf Vermilion vorig jaar kreeg van het ministerie. Volgens de Friese overheden is de grond ongeschikt voor gaswinning, omdat dat leidt tot gestapelde problemen zoals bodemdaling en risico's voor de waterkwaliteit. Gedeputeerde Friso Douwstra zegt dat de potentiële risico's groot zijn en vraagt de rechtbank of de staatssecretaris de procedures juist uitvoert en voldoende motiveert. Friesland vindt dat de vergunning geweigerd had moeten worden vanwege nadelige gevolgen voor veiligheid, natuur en milieu.
12: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen.
10: De uitvaart vindt plaats op 9 september in de kathedraal van Oslo. Vanwege de uitvaart vervallen de geplande werkzaamheden van de koning en koningin die dag. De Oranjes onderhouden nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Koning Harald was peetoom van de in 2013 overleden prins Friso. Autobussen kunnen vanaf 2029 onder uitstootvrije zones vallen, waardoor ze bepaalde binnensteden niet meer in mogen als ze te vervuilend zijn. Staatssecretaris Annette Bertram past de regels aan om verduurzaming aan te moedigen, maar wil ondernemers niet aan het onmogelijke houden. De zones gelden nu alleen voor bedrijfsauto's, zoals bestelbussen en vrachtwagens. Gemeenten beslissen zelf of ze de regels ook voor bussen laten gelden. Uitzonderingen blijven mogelijk, onder meer voor ondernemers die vanwege de krapte op het stroomnet niet kunnen overstappen op een elektrische bus.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: Vanuatu heeft bij het internationaal gerechtshof een verzoek ingediend om een zaak te beginnen tegen Frankrijk over 2 onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan. Het gaat om Matthew en Hunter Eiland, die al jaren onderwerp zijn van een conflict tussen Vanuatu en Frankrijk. De eilanden zijn belangrijk vanwege de territoriale wateren eromheen, die visrijk zijn en waar kostbare mineralen op de zeebodem liggen. Onderhandelingen over het eigendom van de eilanden liepen eerder dit jaar stuk. De zaak kan alleen doorgaan als Frankrijk de jurisdictie van het hof in de kwestie erkent.
17: Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste.
18: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. Netbeheerder 50 Hertz meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de 3 na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder stroom zat.
19: De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn.
20: De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries.
1: In de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo kunnen mensen sinds dinsdagmiddag afscheid nemen van de vrijdag overleden koning Harald. Vroeg in de ochtend vormde zich al een rij bij het paleis. Rond 2 uur 's middags gingen de deuren open. Op beelden is te zien dat bezoekers even stilstaan bij de kist. Sommigen maken een buiging. Afscheid nemen kan tot en met 8 september. De uitvaart is op 9 september in de Dom van Oslo. Op het Paleisplein is een grote bloemenzee ontstaan. Dagelijks komen duizenden Noren samen om te rouwen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, meldt financieel dienstverlener E.ON. Dat betekent dat de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. De verbetering is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, want er valt dan meer te verdelen.
24: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 4 Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau sluiten naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall heeft gezegd zich fel te verzetten tegen groot banenverlies bij Volkswagen.
25: Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Seva. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen na Amerikaanse aanvallen op Iran wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%. Het hoogste niveau sinds begin 2025.
26: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken.
27: De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag samen met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese tech-industrie. Ze spreken over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Mitchell Bakker is geen speler meer van Atalanta. Het contract van de 26-jarige Nederlandse verdediger is in overleg met de Italiaanse club beëindigd. Bakker kwam uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarna voor Paris Saint-Germain en Bayer Leverkusen. Het tekende medio 2023 bij Atalanta, dat hem tussentijds verhuurde aan Lille. Ruim een jaar geleden scheurde Bakker tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United miste onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. De Fransman van Groupama FDJ United was na een heuvelrit van een kleine 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigde de Deen Magnus Kort als tweede voor de Belgen Thibaut Nijs en Wout van Aert. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Aan de kust waait het later vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui. Vooral in het zuiden blijft het droger. De temperatuur schommelt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Omroepen heeft de NPO gevraagd om bij mediaminister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. De ledenomroepen schrijven dat voor hen inmiddels een grens is bereikt. Aanleiding is een online programma waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. De omroepen noemen de uitzending verwerpelijk en stellen dat Ongehoord Nederland een fundamentele grens overschrijdt. Omroepdirecteur Peter Vlemmix heeft de samenwerking met hoofdredacteur Joost Niemuller per direct beëindigd.
7: Onder de 34 mensen die zijn aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt zijn Fransen, Belgen,
8: Algerijnen en Nederlanders. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord en doodslag, poging tot moord en doodslag en het voorbereiden van een ontvoering. Het Openbaar Ministerie verwacht nog meer aanhoudingen.
9: De politie heeft 34 mensen aangehouden na het geweld in het Gelderse Overasselt. Agenten pakten de verdachten op verschillende plaatsen op, onder meer net over de grens bij Limburg, in Nijmegen en in een nabijgelegen maïsveld. Ook zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. De verdachten maakten deel uit van een internationaal gezelschap en waren zichtbaar bewapend. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.
10: De man die dinsdagochtend is omgekomen bij een schietpartij in Overasselt is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat zei Jolanda Aalbers, plaatsvervangend politiechef bij de eenheid Oost-Nederland, tijdens een persconferentie.
11: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie is gefrustreerd over het uitblijven van snelle hulp aan Oekraïne door de EU. Oekraïne kampt al jaren met een tekort aan luchtverdediging. Maar verschillende EU-landen weigeren nog steeds Patriots uit voorraad te leveren. Boswijk vindt het frustrerend dat overheden en de defensieindustrie er na 4 of 5 jaar nog niet in zijn geslaagd alternatieven te ontwikkelen. Aan alternatieven wordt nu gewerkt, maar daarmee is Oekraïne deze winter nog niet geholpen. Hij ziet de winter voor Oekraïne heel erg somber in, gezien de intensiteit van de Russische aanvallen en de verwachting dat die gaan toenemen.
10: De provincie Friesland stapt naar de rechter om gaswinning rond het dorp Akrum tegen te houden. De provincie heeft, mede namens Wetterskip Friesland en 7 betrokken gemeenten, beroep aangetekend tegen de vergunning die het bedrijf Vermilion vorig jaar kreeg van het ministerie. Volgens de Friese overheden is de grond ongeschikt voor gaswinning, omdat dat leidt tot gestapelde problemen zoals bodemdaling en risico's voor de waterkwaliteit. Gedeputeerde Friso Douwstra zegt dat de potentiële risico's groot zijn en vraagt de rechtbank of de staatssecretaris de procedures juist uitvoert en voldoende motiveert. Friesland vindt dat de vergunning geweigerd had moeten worden vanwege nadelige gevolgen voor veiligheid, natuur en milieu.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft in zijn eerste toespraak in het parlement eer betoond aan zijn voorganger Keir Starmer. Starmer maakte dinsdag bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek en zijn zetel voor Labour opgeeft. Burnham zei dat Starmer zich een leven lang heeft ingezet voor het land en de partij na een van de zwaarste nederlagen in haar geschiedenis naar een van de grootste overwinningen heeft geleid. De premier neemt een aantal standpunten van zijn voorganger over, zoals de steun aan Oekraïne. Starmer kondigde eind juni zijn vertrek aan na maanden van slechte peilingen en grote druk binnen de partij. Burnham, die daarvoor 9 jaar lang burgemeester van Manchester was, volgde hem een maand later op.
15: Vanuatu heeft bij het Internationaal Gerechtshof een verzoek ingediend om een zaak te beginnen tegen Frankrijk over 2 onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan. Het gaat om Matthew en Hunter Eiland, die al jaren onderwerp zijn van een conflict tussen Vanuatu en Frankrijk. De eilanden zijn belangrijk vanwege de territoriale wateren eromheen, die visrijk zijn en waar kostbare mineralen op de zeebodem liggen. Onderhandelingen over het eigendom van de eilanden liepen eerder dit jaar stuk. De zaak kan alleen doorgaan als Frankrijk de jurisdictie van het Hof in de kwestie erkent.
16: Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel.
1: De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste.
17: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. Netbeheerder 50 Hertz meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de drie na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder stroom zat. De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. De Franse gevangenissen waren begin augustus nog nooit zo vol. Bijna 90.000 gedetineerden zaten vast, terwijl er capaciteit is voor ongeveer 63.000. Bijna 8.000 gevangenen moesten op matrassen op de grond slapen, een stijging van ruim 43% ten opzichte van een jaar eerder. VN-experts waarschuwen dat de ernstige overbevolking kan leiden tot onmenselijke of vernederende omstandigheden en daarmee tot mensenrechten schendingen. Minister van Justitie Gérald Darmanin kondigde in januari aan 3000 extra gevangenisplekken te willen creëren, waarvan de helft in 2027 klaar moet zijn.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
22: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
23: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, meldt financieel dienstverlener E.ON. Dat betekent dat de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. De verbetering is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, want er valt dan meer te verdelen.
24: Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens,
0: Bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Seva. De beurzen in New York zijn met verliezen begonnen aan september. De stijgende olieprijzen, na Amerikaanse aanvallen op Iran, wakkerden de inflatiezorgen aan en vergroten de kans op renteverhogingen. Ook de rentes op langlopende staatsobligaties liepen op, waardoor het voor overheden duurder wordt om geld te lenen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,5% lager. De S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq zakte ruim 1%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot bijna 4,8%. Het hoogste niveau sinds begin 2025.
2: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag in de nacht dichtgaan voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. De eerdere aankondiging zorgde voor veel commotie. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen verder te onderzoeken.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Napoli kan een maand lang niet beschikken over Scott McTominay. De 28-jarige Schotse middenvelder heeft een klein hartprobleem en moet geopereerd worden. Hij heeft een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. McTominay is na de interlandperiode weer beschikbaar. De voormalige speler van Manchester United mist onder meer de wedstrijden tegen Internationale en Arsenal. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
6: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Aan de kust waait het later vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht neemt de kans op een enkele bui in het westen toe. Verder blijft het droog. De temperatuur zakt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen hebben we zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuiden blijft het droger. Het wordt 19 tot 22.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Onder de 34 aangehouden verdachten van de schietpartij in Overasselt bevinden zich Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Dat zegt Monique Finkenstein, plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Oost-Nederland van het Openbaar Ministerie. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord en doodslag, poging tot moord en doodslag en het voorbereiden van een ontvoering. Er waren 10 plaatsen delict in de omgeving van Overasselt en elders in het land. Het Openbaar Ministerie verwacht nog meer aanhoudingen. In de omgeving van Overasselt is nog steeds sprake van mogelijk gevaar na de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. De politie heeft dinsdag op verschillende plekken wapens gevonden en in beslag genomen. Maar de politie kan niet uitsluiten dat er elders in de omgeving nog wapens liggen. Wie verdachte personen of voorwerpen ziet, moet direct 112 bellen. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie is gefrustreerd over het uitblijven van snelle hulp aan Oekraïne door de EU. Verscheidene EU-landen weigeren nog steeds Patriots te leveren die ze in voorraad hebben, terwijl Oekraïne al jaren kampt met een tekort aan luchtverdediging. Boswijk ziet de winter voor Oekraïne heel erg somber in, gezien de intensiteit van de Russische aanvallen. Tijdens de informele EU-raad Defensie in Ierland zijn landen met Patriots aangesproken om hun verantwoordelijkheid te nemen. Die landen zeggen dat er ook andere dreigingen zijn dan alleen vanuit het oosten. De provincie Friesland stapt naar de rechter om gaswinning rond het dorp Akkrum tegen te houden. De provincie heeft, mede namens Wetterskip Friesland en 7 betrokken gemeenten, beroep aangetekend tegen de vergunning die het bedrijf Vermilion vorig jaar kreeg van het ministerie. Volgens de Friese overheden is de grond ongeschikt voor gaswinning en leidt gaswinning in veenweidegebied tot gestapelde problemen die onomkeerbaar zijn. Gedeputeerde Friso Douwstra noemt onder meer bodemdaling en risico's voor de waterkwaliteit. Het beoogde gaswinningsgebied beslaat delen van 7 Friese gemeenten. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw gaat met buurlanden onderhandelen over de aantallen wolven die elk land herbergt. Als de Europese Commissie de wolven in meerdere landen als 1 populatie ziet, zijn er minder in Nederland nodig, verwacht hij. Erkens noemde Duitsland en Denemarken als gesprekspartners, maar mogelijk worden andere landen er ook bij betrokken. Onderzoekers van Wageningen University and Research schatten vorig jaar dat minstens 50 roedels nodig zijn om inteelt te voorkomen. Maar Erkens vindt dat veel te veel. Het college van Omroepen heeft de NPO gevraagd om bij mediaminister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. De leden Omroepen schrijven dat voor hen inmiddels een grens is bereikt. Aanleiding is een online programma waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt. De Omroepen noemen de uitzending verwerpelijk en stellen dat Ongehoord Nederland een fundamentele grens overschrijdt. Omroepdirecteur Peter Vlemmix heeft de samenwerking met hoofdredacteur Joost Niemuller per direct beëindigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft in zijn eerste toespraak in het parlement eer betuigd aan zijn voorganger Keir Starmer. Starmer maakte dinsdag bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek en zijn zetel voor Labour opgeeft. Burnham zei dat Starmer de partij na een van de zwaarste nederlagen in haar geschiedenis naar een van de grootste overwinningen heeft geleid. Starmer kondigde eind juni aan dat hij zou opstappen als premier na maanden van slechte peilingen.

0: verkiezingen en grote druk vanuit zijn eigen partij. Burnham volgde hem een maand later op en was daarvoor 9 jaar burgemeester van Manchester. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. De regering in Berlijn spreekt van een hybride aanval die past in een patroon van eerdere Russische aanvallen. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat betrokkenen bij de aanval werkten in opdracht van Russische diensten. Vanuatu heeft bij het internationaal gerechtshof een verzoek ingediend om een zaak te beginnen tegen Frankrijk over 2 onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan. Het gaat om Matthew en Hunter Eiland, die al jaren onderwerp zijn van een conflict tussen Vanuatu en Frankrijk. De eilanden zijn belangrijk vanwege de territoriale wateren eromheen, die visrijk zijn en waar kostbare mineralen op de zeebodem liggen. Onderhandelingen over het eigendom van de eilanden liepen eerder dit jaar stuk. De zaak kan alleen doorgaan als Frankrijk de jurisdictie van het hof in de kwestie erkent. Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. Netbeheerder 50 Hertz meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de 3 na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder stroom zat. Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste. De Duitse regering houdt vanavond rond 6:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Staatsobligaties daalden in waarde, waardoor de rentes op bepaalde staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. De rente op 10-jaars Japans schuldpapier bereikt het hoogste punt sinds de jaren 90. De Britse 30-jaarsrente was sinds 1998 niet zo hoog. De AEX sloot 0,4% lager op 1101,92 punten. De midcap verloor 0,6%. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat. De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica. De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, meldt financieel dienstverlener E.ON. Dat betekent dat de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. De verbetering is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, want er valt dan meer te verdelen. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Ceva. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft vleugelaanvaller Marco Faggi overgenomen van het Italiaanse Venezia. De 22-jarige international van Irak tekende een contract voor 4 seizoenen. Faggi speelde eerder voor het Noorse Strømsgodset en maakte in december 2024 zijn debuut voor Irak. Deze zomer kwam hij met zijn land in actie op het WK. Technisch manager Johan Hansma noemt Faggi een talentvolle aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de eredivisie nog op het eerste punt. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Viviane Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham.
2: Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag kunnen we genieten van flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het westen. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Aan de kust neemt de wind toe tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts blijft het rustiger. In de nacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met kans op een enkele bui. In het zuiden blijft het overwegend droog. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen, met aan de kust toenemende wind tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een 51-jarige man uit Wijchen is dinsdagochtend omgekomen bij een schietpartij in Overasselt. Politie en justitie willen nog niets zeggen over de achtergrond van het slachtoffer of over de aansturing van de gewapende groep die op de woning afliep. Volgens bronnen van de Telegraaf en het Parool houdt de geweldsuitbarsting verband met een drugsconflict. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Finkenstein zegt dat de vele verdachten nog moeten worden gehoord. Het Openbaar Ministerie kreeg na een eerdere beschieting van hetzelfde pand in juli vorig jaar het idee dat sprake is van een langlopend conflict. Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De lancering is over 2 weken, in de nacht van 14 op 15 september vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, genaamd FLEX, gaat data verzamelen over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De Sentinel-3C meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. De missie staat onder leiding van het Europees Ruimteagentschap ESA. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen overweegt de woning in Overasselt, die doelwit was, te sluiten. Het huis aan de Ewijkseweg werd in de nacht van maandag op dinsdag belaagd door een groep gewapende mensen. Minses zegt samen met politie en justitie alles te doen om de rust terug te brengen. De burgemeester is bekend met eerdere incidenten rondom de woning, maar er waren nu geen signalen dat er iets stond te gebeuren. Nederland mag van de rechtbank Den Haag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Volgens de rechtbank kampt Italië nog altijd met opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken met Italië over opvang voor teruggestuurde asielzoekers worden nagekomen. De uitspraak is gedaan in de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg. Staatssecretaris Silvio Erkens gaat met buurlanden onderhandelen over de aantallen wolven die elk land herbergt. Als de Europese Commissie de wolven in meerdere landen als één populatie ziet, zijn er minder in Nederland nodig, verwacht hij. Erkens noemde Duitsland en Denemarken als gesprekspartners. Onderzoekers van Wageningen University and Research schatte vorig jaar dat minstens 50 roedels nodig zijn om inteelt te voorkomen. Maar Erkens vindt dat veel te veel. Een jaar geleden waren er 13 à 14 roedels in Nederland en nog 2 solitaire wolven. In de omgeving van Overasselt is nog steeds sprake van mogelijk gevaar na de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. De politie heeft dinsdag op verschillende plekken wapens gevonden en in beslag genomen. Maar de politie kan niet uitsluiten dat er elders in de omgeving nog wapens liggen. Wie verdachte personen of voorwerpen ziet, moet direct 112 bellen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
0: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Uit onderzoek zou blijken dat betrokkenen bij de aanval werkten in opdracht van Russische diensten. Een onbemand vliegtuigje met de springstof Semtex botste volgens Duitse media op een van de Oekraïense vrachtvliegtuigen die via Leipzig wapens en munitie aanvoeren. De ontsteking zou niet hebben gewerkt en de drone werd gevonden. Diezelfde nacht, van 4 op 5 augustus, botste een opstijgend vliegtuig vermoedelijk op een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde drone gevonden in de buurt van de luchthaven. Ook die zou met springstof zijn uitgerust. Duitsland sluit voor straf het consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. De Britse premier Andy Burnham heeft in zijn eerste toespraak in het parlement eer betuigd aan zijn voorganger Keir Starmer. Starmer maakte dinsdag bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek en zijn zetel voor Labour opgeeft. Burnham zei dat Starmer de partij na een van de zwaarste nederlagen in haar geschiedenis naar een van de grootste overwinningen heeft geleid. Starmer kondigde eind juni aan dat hij zou opstappen als premier na maanden van slechte peilingen en grote druk vanuit zijn eigen partij. Burnham volgde hem een maand later op en was daarvoor 9 jaar burgemeester van Manchester.
7: Vanuatu heeft bij het Internationaal Gerechtshof een verzoek ingediend om een zaak te beginnen tegen Frankrijk over 2 onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan. Het gaat om Matthew en Hunter Eiland, die al jaren onderwerp zijn van een conflict tussen Vanuatu en Frankrijk. De eilanden zijn belangrijk vanwege de territoriale wateren eromheen, die visrijk zijn en waar kostbare mineralen op de zeebodem liggen. Onderhandelingen over het eigendom van de eilanden liepen eerder dit jaar stuk. De zaak kan alleen doorgaan als Frankrijk de jurisdictie van het Hof in de kwestie erkent.
0: Bij een transformatorstation in het Oost-Duitse Jenschwalde zijn explosieven gevonden en waarschijnlijk stroomkabels beschadigd. De politie spreekt van een aanslag. Netbeheerder 50 Hertz meldt dat het station dinsdagochtend herhaaldelijk is getroffen door zelfgemaakte projectielen die op oudejaarsvuurwerk leken. De daders waren er mogelijk op uit om de nabijgelegen energiecentrale, de 3 na grootste van Duitsland, stil te leggen. Afgelopen winter eisten extreemlinkse activisten de verantwoordelijkheid op voor sabotage van hoogspanningskabels, waarbij een deel van Berlijn dagenlang zonder stroom zat. Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken vanaf januari niet meer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. De maatregel is ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is het eerste land ter wereld met zo'n leeftijdsbeperking voor mannen. Voor vrouwen geldt al langer een leeftijdsgrens. De behandeling mag niet later dan op hun 40ste beginnen en moet zijn afgerond voor hun 46ste.
7: De Duitse regering houdt vanavond rond 5:30 een persconferentie over de drones die begin vorige maand zijn ontdekt op en rond het vliegveld van Leipzig. Binnenlandminister Alexander Dobrindt en buitenlandminister Johan Wadepul geven toelichting in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. Journalisten kunnen zich accrediteren via het ministerie. De persconferentie is naar verwachting ook te volgen via livestreams van grote Duitse media en mogelijk via de websites van de betrokken ministeries. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
7: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
10: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
7: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
11: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, meldt financieel dienstverlener E.ON. Dat betekent dat de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. De verbetering is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, want er valt dan meer te verdelen.
12: Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Ceva.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft Gabriel Jesus overgenomen van Arsenal. De 29-jarige Braziliaanse spits tekent een contract voor 3 seizoenen. Hij volgt Robert Lewandowski op, die eind juni naar Chicago Fire vertrok. Barcelona probeerde ook de Argentijn Julian Alvarez van Atletico Madrid te halen, maar die club werkte niet mee aan een transfer. Arsenal nam Gabriel Jesus 4 jaar geleden voor 52 miljoen euro over van Manchester City. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt. Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde. FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden. De westenwind is matig. Vanavond weinig bewolking en droog. Later staat er aan de kust een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuiden blijft het langst droog. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst.
16: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank kampt Italië nog steeds met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken over opvang worden nagekomen. De uitspraak komt uit de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg, terwijl hij enkele dagen eerder in Italië al een inreisvisum had gekregen. Minister van den Brink wilde de man terugsturen op basis van het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni inging, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De rechter draagt de minister op om een nieuw asielbesluit te nemen. De politie heeft dinsdag 34 mensen aangehouden na het geweld in het Gelderse Overasselt. De verdachten werden opgepakt op verschillende plaatsen, onder meer in een maïsveld en bij het station van Nijmegen en op de snelwegen A73 en A76 in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een internationaal gezelschap met onder andere Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag en voorbereiding van een ontvoering. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en zoekt nog naar achtergelaten wapens in de omgeving. De eerste agenten die afkwamen op de verdachte situatie bij een woning in Overasselt zijn direct beschoten. Twee agenten raakten gewond en verblijven nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De politie kreeg rond 4 uur 's nachts een melding over een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning. Agenten troffen een zwaargewonde man van 51 jaar uit Wijchen aan, die overleed aan zijn verwondingen. Gedurende de dag zijn politieeenheden vanuit het hele land ingezet met meerdere speciale diensten. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen overweegt de woning die doelwit was te sluiten. Het huis aan de Ewijkseweg werd in de nacht van maandag op dinsdag belaagd door een groep gewapende mensen. De burgemeester zegt bekend te zijn met eerdere incidenten rondom de woning, maar er waren geen signalen dat er iets stond te gebeuren. De woning werd eerder al eens gesloten nadat eind juli 2025 zeker 25 kogels op het pand werden afgevuurd. Diverse media melden op basis van bronnen dat bij de schietpartij de beveiliger van het pand is overleden. Het aantal losse pakketjes dat vanuit China Nederland binnenkomt is met bijna de helft afgenomen sinds op 1 juli een extra invoerheffing werd ingevoerd. Op bestellingen van buiten de EU met een waarde tot €150 moet sinds deze zomer €3 aan invoerrechten worden betaald. De daling komt vermoedelijk doordat webwinkels goederen op grotere schaal zijn gaan invoeren en vanuit distributiecentra in Europa naar de consument sturen. De heffing leverde alleen al in juli €134 miljoen aan douanerechten op. Naar verwachting wordt in november nog een Europese afhandelingsvergoeding ingevoerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij de Duitse beschuldiging dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Het bewijs is volgens hem duidelijk. Rutte sprak dinsdag met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en steunt de tegenmaatregelen die Duitsland aankondigde. De NAVO blijft zijn vermogen versterken om Duitsland en andere bondgenoten te beschermen tegen hybride dreigingen. Woensdag bespreekt Rutte de kwestie met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.
18: EU-buitenlandschef Kaya Kallas kan geen succes melden over meer Patriots voor Oekraïne. Landen als Spanje en Griekenland hebben ondanks druk niets toegezegd. De pogingen om hen te overtuigen worden voortgezet. Daarnaast bekijken EU-lidstaten of ze hun orders kunnen herprioriteren. Ierland heeft recent 125 miljoen euro extra toegezegd, waarvan 10 miljoen voor de training van Oekraïnse militairen.
19: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees daarvoor dinsdag de beschuldigende vinger naar Rusland en kwam met een reeks maatregelen, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval en worden nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid.
20: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Betrokkenen bij de aanval werkten volgens onderzoek in opdracht van Russische diensten. Een onbemand vliegtuigje met de springstof Semtex botste op een van de Oekraïense vrachtvliegtuigen die via Leipzig wapens en munitie aanvoeren. Diezelfde nacht botste een opstijgend vliegtuig op vermoedelijk een tweede drone en 10 dagen later werd een derde gevonden. Voor straf sluit Duitsland onder meer het consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
21: De Britse premier Andy Burnham heeft in zijn eerste toespraak in het parlement eer betuigd aan zijn voorganger Keir Starmer. Starmer maakte dinsdag bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek en zijn zetel voor Labour opgeeft. Burnham zei dat Starmer de partij na een van de zwaarste nederlagen in haar geschiedenis naar een van de grootste overwinningen heeft geleid. Starmer kondigde eind juni aan dat hij zou opstappen als premier na maanden van slechte peilingen en grote druk vanuit zijn eigen partij. Burnham volgde hem een maand later op en was daarvoor 9 jaar burgemeester van Manchester.
22: Vanuatu heeft bij het Internationaal Gerechtshof een verzoek ingediend om een zaak te beginnen tegen Frankrijk over 2 onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan. Het gaat om Matthew en Hunter Eiland, die al jaren onderwerp zijn van een conflict tussen Vanuatu en Frankrijk. De eilanden zijn belangrijk vanwege de territoriale wateren eromheen, die visrijk zijn en waar kostbare mineralen op de zeebodem liggen. Onderhandelingen over het eigendom van de eilanden liepen eerder dit jaar stuk. De zaak kan alleen doorgaan als Frankrijk de jurisdictie van het Hof in de kwestie erkent.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
27: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
0: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
1: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
2: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, meldt financieel dienstverlener E.ON. Dat betekent dat de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. De verbetering is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, want er valt dan meer te verdelen.
4: Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. De voetbalclub meldt in een mail aan getroffen klanten dat onder meer huisadressen en telefoonnummers zijn buitgemaakt. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet bij het incident betrokken. Ajax adviseert klanten extra alert te zijn op phishing, omdat er door het lek een verhoogd risico is op valse berichten. Ook klanten van Bol, Zalando, Ace & Tate en De Bijenkorf zijn getroffen door het datalek bij Ceva.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. SC Cambuur heeft doelman Luca Ploegman vastgelegd. De 26-jarige Duitser was transfervrij na ruim 3 jaar bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Ploegman speelde in de jeugd van Werder Bremen en maakte voor de club in 2018 zijn debuut in de Bundesliga. Cambuur wacht na 4 wedstrijden in de Eredivisie nog op het eerste punt.
9: Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde.
10: FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt.
3: PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het rustig, met weinig bewolking en droog weer. De wind komt uit het westen, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts weinig wind. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui van zee toe. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook bewolking en enkele buien die van west naar oost over het land trekken. In het zuidoosten blijft het langer droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Morgenavond eerst nog opklaringen. Later gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en steekt aan de kust op naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst.
14: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank kampt Italië nog steeds met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken over opvang worden nagekomen. De uitspraak komt uit de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg, terwijl hij enkele dagen eerder in Italië al een inreisvisum had gekregen. Minister van den Brink wilde de man terugsturen op basis van het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni inging, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De rechter draagt de minister op om een nieuw asielbesluit te nemen.
16: De politie heeft dinsdag 34 mensen aangehouden na het geweld in het Gelderse Overasselt. De verdachten werden opgepakt op verschillende plaatsen, onder meer in een maïsveld en bij het station van Nijmegen en op de snelwegen A73 en A76 in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een internationaal gezelschap met onder andere Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag en voorbereiding van een ontvoering. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en zoekt nog naar achtergelaten wapens in de omgeving. De eerste agenten die afkwamen op de verdachte situatie bij een woning in Overasselt zijn direct beschoten. 2 agenten raakten gewond en verblijven nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De politie kreeg rond 4 uur 's nachts een melding over een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning. Agenten troffen een zwaargewonde man van 51 jaar uit Wijchen aan, die overleed aan zijn verwondingen. Gedurende de dag zijn politieeenheden vanuit het hele land ingezet met meerdere speciale diensten.
15: Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen overweegt de woning die doelwit was te sluiten. Het huis aan de Ewijkseweg werd in de nacht van maandag op dinsdag belaagd door een groep gewapende mensen. De burgemeester zegt bekend te zijn met eerdere incidenten rondom de woning, maar er waren geen signalen dat er iets stond te gebeuren. De woning werd eerder al eens gesloten nadat eind juli 2025 zeker 25 kogels op het pand werden afgevuurd. Diverse media melden op basis van bronnen dat bij de schietpartij de beveiliger van het pand is overleden.
17: Het aantal losse pakketjes dat vanuit China Nederland binnenkomt is met bijna de helft afgenomen sinds op 1 juli een extra invoerheffing werd ingevoerd. Op bestellingen van buiten de EU met een waarde tot 150 euro moet sinds deze zomer 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De daling komt vermoedelijk doordat webwinkels goederen op grotere schaal zijn gaan invoeren en vanuit distributiecentra in Europa naar de consument sturen. De heffing leverde alleen al in juli 134 miljoen euro aan douanerechten op. Naar verwachting wordt in november nog een Europese afhandelingsvergoeding ingevoerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
20: NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij de Duitse beschuldiging dat Rusland achter de drone-aanval op het vliegveld van Leipzig zat. Het bewijs is volgens hem duidelijk. Rutte sprak dinsdag met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en steunt de tegenmaatregelen die Duitsland aankondigde. De NAVO blijft zijn vermogen versterken om Duitsland en andere bondgenoten te beschermen tegen hybride dreigingen. Woensdag bespreekt Rutte de kwestie met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.
21: EU-buitenlandschef Kaya Kallas kan geen succes melden over meer Patriots voor Oekraïne. Landen als Spanje en Griekenland hebben ondanks druk niets toegezegd. De pogingen om hen te overtuigen worden voortgezet. Daarnaast bekijken EU-lidstaten of ze hun orders kunnen herprioriteren. Ierland heeft recent 125 miljoen euro extra toegezegd, waarvan 10 miljoen voor de training van Oekraïnse militairen.
22: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Betrokkenen bij de aanval werkten volgens onderzoek in opdracht van Russische diensten. Een onbemand vliegtuigje met de springstof Semtex botste op een van de Oekraïnse vrachtvliegtuigen die via Leipzig wapens en munitie aanvoeren. Diezelfde nacht botste een opstijgend vliegtuig op vermoedelijk een tweede drone en 10 dagen later werd een derde gevonden. Voor straf sluit Duitsland onder meer het consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
23: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees daarvoor dinsdag de beschuldigende vinger naar Rusland en kwam met een reeks maatregelen, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval en worden nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid.
0: De Britse premier Andy Burnham heeft in zijn eerste toespraak in het parlement eer betuigd aan zijn voorganger Keir Starmer. Starmer maakte dinsdag bekend dat hij zich terugtrekt uit de politiek en zijn zetel voor Labour opgeeft. Burnham zei dat Starmer de partij na een van de zwaarste nederlagen in haar geschiedenis naar een van de grootste overwinningen heeft geleid. Starmer kondigde eind juni aan dat hij zou opstappen als premier na maanden van slechte peilingen en grote druk vanuit zijn eigen partij. Burnham volgde hem een maand later op en was daarvoor 9 jaar

0: economisch nieuws. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical en wordt daarmee gered van een dreigend faillissement. GoPro kwam in juni nog met een waarschuwing over zijn voortbestaan na een dalende omzet en fors gestegen prijzen voor geheugenkaarten. De uitstaande schuld van $92 miljoen wordt bij afronding van de fusie volledig afbetaald. GoPro kan daardoor uitbreiden naar markten als AI-datacenters, defensie en lucht- en ruimtevaart en blijft ook zijn huidige consumentenproducten leveren. De fusie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat. De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa. De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat

0: laatste kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde. FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen en het blijft droog. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vannacht in het westen kans op een enkele bui, elders droog. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperatuur tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit westelijke richting. Morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind neemt toe naar krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen. Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank kampt Italië nog steeds met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken over opvang worden nagekomen. De uitspraak komt uit de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg, terwijl hij enkele dagen eerder in Italië al een inreisvisum had gekregen. Minister van den Brink wilde de man terugsturen op basis van het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni inging, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De rechter draagt de minister op om een nieuw asielbesluit te nemen. De politie heeft dinsdag 34 mensen aangehouden na het geweld in het Gelderse Overasselt. De verdachten werden opgepakt op verschillende plaatsen, onder meer in een maïsveld en bij het station van Nijmegen en op de snelwegen A73 en A76 in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een internationaal gezelschap met onder andere Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag en voorbereiding van een ontvoering. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en zoekt nog naar achtergelaten wapens in de omgeving. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen overweegt de woning die doelwit was te sluiten. Het huis aan de Ewijkseweg werd in de nacht van maandag op dinsdag belaagd door een groep gewapende mensen. De burgemeester zegt bekend te zijn met eerdere incidenten rondom de woning, maar er waren geen signalen dat er iets stond te gebeuren. De woning werd eerder al eens gesloten nadat eind juli 2025 zeker 25 kogels op het pand werden afgevuurd. Diverse media melden op basis van bronnen dat bij de schietpartij de beveiliger van het pand is overleden. De eerste agenten die afkwamen op de verdachte situatie bij een woning in Overasselt zijn direct beschoten. Twee agenten raakten gewond en verblijven nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De politie kreeg rond 4 uur 's nachts een melding over een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning. Agenten troffen een zwaargewonde man van 51 jaar uit Wijchen aan, die overleed aan zijn verwondingen. Gedurende de dag zijn politieeenheden vanuit het hele land ingezet met meerdere speciale diensten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde. Het Amerikaanse leger meldt dat dit een reactie is op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshm. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli. Iran vuurde daarop raketten af op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Meer dan 10 EU-landen willen bijdragen aan een nieuwe EU-missie in Libanon. De Europese Commissie bereidt een missie voor die de Libanese strijdkrachten gaat adviseren en trainen op onder meer grens- en maritieme veiligheid. EU-buitenlandchef Kaya Kallas streeft ernaar dat de EU-regeringsleiders daar in oktober een besluit over nemen. Nederland staat welwillend tegenover een bijdrage, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Het mandaat van de VN-vredesmissie UNIFIL loopt eind dit jaar af.
6: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig.
4: Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
7: NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij de Duitse beschuldiging dat Rusland achter de drone-aanval op het vliegveld van Leipzig zat. Het bewijs is volgens hem duidelijk. Rutte sprak dinsdag met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en steunt de tegenmaatregelen die Duitsland aankondigde. De NAVO blijft zijn vermogen versterken om Duitsland en andere bondgenoten te beschermen tegen hybride dreigingen. Woensdag bespreekt Rutte de kwestie met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.
8: EU-buitenlandschef Kaya Kallas kan geen succes melden over meer Patriots voor Oekraïne. Landen als Spanje en Griekenland hebben ondanks druk niets toegezegd. De pogingen om hen te overtuigen worden voortgezet. Daarnaast bekijken EU-lidstaten of ze hun orders kunnen herprioriteren. Ierland heeft recent 125 miljoen euro extra toegezegd, waarvan 10 miljoen voor de training van Oekraïnse militairen.
9: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Betrokkenen bij de aanval werkten volgens onderzoek in opdracht van Russische diensten. Een onbemand vliegtuigje met de springstof Semtex botste op een van de Oekraïnse vrachtvliegtuigen die via Leipzig wapens en munitie aanvoeren. Diezelfde nacht botste een opstijgend vliegtuig op vermoedelijk een tweede drone en 10 dagen later werd een derde gevonden. Voor straf sluit Duitsland onder meer het consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
12: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical en wordt daarmee gered van een dreigend faillissement. GoPro kwam in juni nog met een waarschuwing over zijn voortbestaan na een dalende omzet en fors gestegen prijzen voor geheugenkaarten. De uitstaande schuld van $92 miljoen wordt bij afronding van de fusie volledig afbetaald. GoPro kan daardoor uitbreiden naar markten als AI-datacenters, defensie en lucht- en ruimtevaart en blijft ook zijn huidige consumentenproducten leveren. De fusie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.
13: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
14: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag.
15: De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
16: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzoom in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
17: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca.
20: Viviane Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde.
21: FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt.
22: PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida.
23: FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel opklaringen en het blijft droog. Later aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vannacht in het westen kans op een enkele bui. Elders droog. Het koelt af naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperatuur tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit westelijke richting. Morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind neemt toe naar krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen. Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst.
6: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank kampt Italië nog steeds met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken over opvang worden nagekomen. De uitspraak komt uit de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg, terwijl hij enkele dagen eerder in Italië al een inreisvisum had gekregen. Minister van den Brink wilde de man terugsturen op basis van het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni inging, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De rechter draagt de minister op om een nieuw asielbesluit te nemen.
25: De politie heeft dinsdag 34 mensen aangehouden na het geweld in het Gelderse Overasselt. De verdachten werden opgepakt op verschillende plaatsen, onder meer in een maïsveld en bij het station van Nijmegen en op de snelwegen A73 en A76 in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een internationaal gezelschap met onder andere Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij moord of doodslag en voorbereiding van een ontvoering. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en zoekt nog naar achtergelaten wapens in de omgeving.
26: Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen overweegt de woning die doelwit was te sluiten. Het huis aan de Ewijkseweg werd in de nacht van maandag op dinsdag belaagd door een groep gewapende mensen. De burgemeester zegt bekend te zijn met eerdere incidenten rondom de woning, maar er waren geen signalen dat er iets stond te gebeuren. De woning werd eerder al eens gesloten nadat eind juli 2025 zeker 25 kogels op het pand werden afgevuurd.
25: Diverse media melden op basis van bronnen dat bij de schietpartij de beveiliger van het pand is overleden. De eerste agenten die afkwamen op de verdachte situatie bij een woning in Overasselt zijn direct beschoten. Twee agenten raakten gewond en verblijven nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De politie kreeg rond 4 uur 's nachts een melding over een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning. Agenten troffen een zwaargewonde man van 51 jaar uit Wijchen aan, die overleed aan zijn verwondingen. Gedurende de dag zijn politieeenheden vanuit het hele land ingezet met meerdere speciale diensten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger meldt dat dit een reactie is op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshm. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli. Iran vuurde daarop raketten af op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Meer dan 10 EU-landen willen bijdragen aan een nieuwe EU-missie in Libanon. De Europese Commissie bereidt een missie voor die de Libanese strijdkrachten gaat adviseren en trainen op onder meer grens- en maritieme veiligheid. EU-buitenlandschef Kaya Kallas streeft ernaar dat de EU-regeringsleiders daar in oktober een besluit over nemen. Nederland staat welwillend tegenover een bijdrage, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Het mandaat van de VN-vredesmissie UNIFIL loopt eind dit jaar af.
9: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
8: NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij de Duitse beschuldiging dat Rusland achter de drone-aanval op het vliegveld van Leipzig zat. Het bewijs is volgens hem duidelijk. Rutte sprak dinsdag met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en steunt de tegenmaatregelen die Duitsland aankondigde. De NAVO blijft zijn vermogen versterken om Duitsland en andere bondgenoten te beschermen tegen hybride dreigingen. Woensdag bespreekt Rutte de kwestie met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.
9: EU-buitenlandschef Kaya Kallas kan geen succes melden over meer Patriots voor Oekraïne. Landen als Spanje en Griekenland hebben ondanks druk niets toegezegd. De pogingen om hen te overtuigen worden voortgezet. Daarnaast bekijken EU-lidstaten of ze hun orders kunnen herprioriteren. Ierland heeft recent 125 miljoen euro extra toegezegd, waarvan 10 miljoen voor de training van Oekraïnse militairen.
8: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Betrokkenen bij de aanval werkten volgens onderzoek in opdracht van Russische diensten. Een onbemand vliegtuigje met de springstof Semtex botste op een van de Oekraïnse vrachtvliegtuigen die via Leipzig wapens en munitie aanvoeren. Diezelfde nacht botste een opstijgend vliegtuig op vermoedelijk een tweede drone. En 10 dagen later werd een derde gevonden. Voor straf sluit Duitsland onder meer het consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%. Wat betekent dat fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical en wordt daarmee gered van een dreigend faillissement. GoPro kwam in juni nog met een waarschuwing over zijn voortbestaan na een dalende omzet en fors gestegen prijzen voor geheugenkaarten. De uitstaande schuld van $92 miljoen wordt bij afronding van de fusie volledig afbetaald. GoPro kan daardoor uitbreiden naar markten als AI-datacenters, defensie en lucht- en ruimtevaart en blijft ook zijn huidige consumentenproducten leveren. De fusie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat. De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa. De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert.
23: De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Viviane Miedema heeft opnieuw een knieblessure opgelopen, meldt Manchester City. De aanvalster van Oranje raakte geblesseerd tijdens een training. Volgens de club staat de kwetsuur los van eerdere knieblessures. Miedema mist daardoor de opening van de Engelse competitie zondag tegen Birmingham. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde. FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt het op met weinig bewolking en het blijft droog. Aan de kust staat later een vrij krachtige zuidwestenwind, maar landinwaarts is er weinig wind. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken, met af en toe een bui. Maar in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De middag brengt temperaturen tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het in het westen regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
19: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen.
25: Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein.
0: Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen.
25: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, oordeelt de rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank kampt Italië nog steeds met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende duidelijk gemaakt dat afspraken over opvang worden nagekomen. De uitspraak komt uit de asielzaak van een Russische man die op 18 juni asiel aanvroeg, terwijl hij enkele dagen eerder in Italië al een inreisvisum had gekregen. Minister van den Brink wilde de man terugsturen op basis van het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni inging, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De rechter draagt de minister op om een nieuw asielbesluit te nemen.
1: Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst.
25: De eerste agenten die afkwamen op de verdachte situatie bij een woning in Overasselt zijn direct beschoten. Twee agenten raakten gewond en verblijven nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De politie kreeg rond 4 uur 's nachts een melding over een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning. Agenten troffen een zwaargewonde man van 51 jaar uit Wijchen aan, die overleed aan zijn verwondingen. Gedurende de dag zijn politieeenheden vanuit het hele land ingezet met meerdere speciale diensten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
22: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
3: De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger meldt dat dit een reactie is op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshm. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli. Iran vuurde daarop raketten af op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Meer dan 10 EU-landen willen bijdragen aan een nieuwe EU-missie in Libanon. De Europese Commissie bereidt een missie voor die de Libanese strijdkrachten gaat adviseren en trainen op onder meer grens- en maritieme veiligheid. EU-buitenlandschef Kaya Kallas streeft ernaar dat de EU-regeringsleiders daar in oktober een besluit over nemen. Nederland staat welwillend tegenover een bijdrage, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Het mandaat van de VN-vredesmissie UNIFIL loopt eind dit jaar af.
4: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
3: NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij de Duitse beschuldiging dat Rusland achter de drone-aanval op het vliegveld van Leipzig zat. Het bewijs is volgens hem duidelijk. Rutte sprak dinsdag met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en steunt de tegenmaatregelen die Duitsland aankondigde. De NAVO blijft zijn vermogen versterken om Duitsland en andere bondgenoten te beschermen tegen hybride dreigingen. Woensdag bespreekt Rutte de kwestie met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1.14 per aandeel.
3: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
4: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
6: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
7: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
8: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. Na een heuvelrit van bijna 185 kilometer tussen Alcaraz en Elche de la Sierra was de renner van Groupama FDJ United de snelste van een uitgedund peloton. Op de oplopende finishstraat eindigden Magnus Kort als tweede en Thibaut Nijs als derde voor Wout van Aert. De Spanjaard Enric Mas blijft leider met een voorsprong van 1 minuut 18 minuut op Primoz Roglic. Woensdag volgt een vlakke etappe van ruim 151 kilometer tussen Cartagena en Lorca. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde.
24: FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciaro Geertruida.
26: FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep.
10: Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en

0: In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is matig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn. De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet. Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland. Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein. Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen. Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio.

0: Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid. De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
2: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
3: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
1: Meer dan 10 EU-landen willen bijdragen aan een nieuwe EU-missie in Libanon. De Europese Commissie bereidt een missie voor die de Libanese strijdkrachten gaat adviseren en trainen op onder meer grens- en maritieme veiligheid. EU-buitenlandchef Kaya Kallas streeft ernaar dat de EU-regeringsleiders daar in oktober een besluit over nemen. Nederland staat welwillend tegenover een bijdrage, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Het mandaat van de VN-vredesmissie UNIFIL loopt eind dit jaar af.
4: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1.14 per aandeel.
6: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd.
3: De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
6: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
3: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
7: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
8: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde.
11: FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City.
12: De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn tweede seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het rustig, met weinig bewolking en het blijft droog. Er staat een matige wind, aan de kust later vrij krachtig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wordt het een dag van zon en wolken met af en toe een bui, vooral van west naar oost. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is matig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt krachtig aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
18: De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet.
19: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
20: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam.
1: Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein.
21: Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen.
22: Twee Europese satellieten moeten nieuw licht werpen op klimaatverandering. De satellieten worden in de nacht van 14 op 15 september gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De eerste satelliet, FLEX genaamd, verzamelt data over hoe planten omgaan met de gevolgen van klimaatverandering door heel zwak rood licht te meten dat planten produceren bij stress. De tweede satelliet, Sentinel-3C, meet de warmte in oceanen en draagt bij aan het begrijpen van weerfenomenen als El Niño. Volgens een wetenschapper van de TU Twente kan de data helpen bij het verbeteren van klimaatmodellen voor de toekomst.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyukur toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
25: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
26: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
27: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
0: Meer dan 10 EU-landen willen bijdragen aan een nieuwe EU-missie in Libanon. De Europese Commissie bereidt een missie voor die de Libanese strijdkrachten gaat adviseren en trainen op onder meer grens- en maritieme veiligheid. EU-buitenlandschef Kaya Kallas streeft ernaar dat de EU-regeringsleiders daar in oktober een besluit over nemen. Nederland staat welwillend tegenover een bijdrage, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Het mandaat van de VN-vredesmissie UNIFIL loopt eind dit jaar af.
2: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de drones met explosieven die vorige maand zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Duitsland houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval en besloot daarom het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten. Rusland noemt de beschuldiging een anti-Russisch verzinsel. Woordvoerder Maria Zakharova zegt dat het incident is verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen steunen de Duitse conclusie dat Rusland achter de aanval zat.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1.14 per aandeel.
6: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
7: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
8: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
28: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
9: De Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne, spreekt dinsdag met zijn Amerikaanse collega Scott Bessent. Canada en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een handelsconflict na het stuklopen van onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand. De VS voerde importheffingen van 50% in voor honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen die vanaf 8 september moeten gelden voor Amerikaanse producten zoals zuivel, metaal en elektronica.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft het contract van aanvaller Luka Ivanušec ontbonden. De club en de 27-jarige Kroaat zijn dat in goed overleg overeengekomen. Ivanušec had nog een contract tot medio 2028. Hij kwam in 2023 over van Dynamo Zagreb en speelde in totaal 55 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 4 keer scoorde. FC Twente laat middenvelder Arno Verschuren gaan naar het Belgische SK Beveren. De 29-jarige Belg speelde sinds januari 2025 in Enschede en kwam tot 50 wedstrijden voor de club. Daarvoor speelde Verschuren 3 jaar voor Sparta Rotterdam en ook voor NAC Breda. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat Verschuren zich zijn verblijf bij FC Twente waarschijnlijk anders had voorgesteld. Volgens ten Hag is de middenvelder altijd blijven knokken en heeft hij nooit verzaakt. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciaro Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind komt uit het westen en is matig. Later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het dan juist rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan de kust. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond trekt in het westen regen binnen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig, windkracht 6.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al gorgonzola en brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
17: De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet.
18: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma EVA dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
19: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
20: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein.
21: Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen.
0: Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
2: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
3: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
4: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
16: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
24: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter euro 95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de Golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
29: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen. Oftewel $1,14 per aandeel.
5: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen 135 euro in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
6: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
7: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
8: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciaro Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV.
12: Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari.
11: Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeier aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeier speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeier kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de Nederlandse jeugdinternational Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De 19-jarige buitenspeler komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd van Almere City, Feyenoord en PSV en voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Leipzig ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en een vergelijkbaar traject krijgt als Sami Ouassa en Bassar Önal. Met zijn snelheid en actie geeft hij NEC extra opties op de flank. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind komt uit het westen en is matig. Later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het dan juist rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan de kust. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond trekt in het westen regen binnen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig, windkracht 6.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al gorgonzola en brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
20: De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet.
21: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's met onder meer een drukverband is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
28: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt
21: die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
0: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein.
21: Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan oorspronkelijk gepland. Ouders krijgen nog steeds een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Het minderheidskabinet wil daarmee de oppositie tegemoetkomen door onder meer bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld vrij te maken voor koopkrachtreparatie. De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2029, waarna de overheid de kinderopvang rechtstreeks betaalt en ouders alleen nog een eigen bijdrage van 4% betalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
0: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
21: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
0: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
21: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval.
28: Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
1: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectief

0: Radio zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de Straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de Golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder naar nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80% tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1,14 per aandeel. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken. Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat. De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031. Gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn tweede seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum.

0: Kom. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de Nederlandse jeugdinternational Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De 19-jarige buitenspeler komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd van Almere City, Feyenoord en PSV en voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Leipzig ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en een vergelijkbaar traject krijgt als Sami Ouassa en Bassar Önal. Met zijn snelheid en actie geeft hij NEC extra opties op de flank. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen, later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het vrij rustig. Vannacht mogelijk een enkele bui in het westen, verder droog. De temperatuur zakt naar 10 graden in het oosten en rond de 16 graden aan zee. Morgen zon en wolken met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind matig uit het westen. Morgenavond eerst nog een lichte bui in het oosten. Daarna gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had. Mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar.
6: Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie.
5: Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma EVA dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn. De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet. Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland. Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt. De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem.
5: president Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
7: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
8: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
9: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de Straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder naar nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
12: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80% tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1,14 per aandeel.
13: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
14: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
15: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
16: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft buitenspeler Sami Ouassa overgenomen van NEC. De 21-jarige Nederlander tekent een contract voor 5 seizoenen bij de landskampioen. Ouassa speelde 76 wedstrijden voor NEC en maakte 15 doelpunten. Hij is jeugdinternational van Jong Oranje. Ouassa is de 5e aanwinst van PSV deze zomer, na Kodai Sano, Sven Meinans, Filip Kostic en Luciano Geertruida. FC Utrecht huurt de Kroatische verdediger Jakov Medic voor 1 seizoen van het Engelse Norwich City. De 27-jarige Medic speelde eerder voor Ajax en werd in zijn 2e seizoen bij Ajax verhuurd aan VfL Bochum. Norwich City nam hem vorige zomer voor 2 miljoen euro over van Ajax. FC Utrecht heeft een koopoptie bedongen. Medic zegt blij te zijn met de kans en wil met hart en passie voetballen in Utrecht. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
20: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen. Later staat er aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustiger. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen is er afwisselend zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had. Mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar.
25: Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
26: De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet.
27: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
28: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
29: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen
27: blijft volgens het RIVM erg klein.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
5: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
6: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
7: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
8: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
9: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter euro 95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio.
1: De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
12: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80% tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1.14 per aandeel.
13: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
14: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de Straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat, waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
15: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
16: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Hödl, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.
3: Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen. Later staat er aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustiger. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen is er afwisselend zon en bewolking met af en toe een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had, mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar. Jumbo roept 2 soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
0: politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma EVA dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
4: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
5: Er is een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam. Vorige week werd bekend dat een Nederlander aan het West-Nijl-virus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Begin augustus overleed ook een vrouw uit Drenthe. De kans om het West-Nijl-virus in Nederland op te lopen blijft volgens het RIVM erg klein.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
25: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
26: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
27: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyukû toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een twintigtal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
1: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
2: EU-buitenlandchef Kaya Kallas presenteert volgende week een nieuwe defensiewerkgroep. De groep moet met vernieuwende oplossingen komen om lacunes in veiligheid en defensie sneller op te vullen. Ook moet de werkgroep concrete aanbevelingen doen hoe de EU effectiever kan zijn, nu de veiligheidsdreiging in Europa reëler is geworden. In de werkgroep komen hoge politieke en militaire leiders uit verschillende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Kallas leidt de werkgroep.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €0,95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de Golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
11: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen. Oftewel $1,14 per aandeel.
12: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
13: De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten door zorgen over stijgende olieprijzen, inflatie en rentes. De AEX daalde 14% naar 1101,92 punten. De midcap verloor 16% tot 1113,80 punten. Ook andere Europese beurzen gingen omlaag. De rentes op staatsobligaties stegen tot het hoogste niveau in lange tijd. In Japan sinds de jaren 90 en in Groot-Brittannië sinds 1998. Oplopende spanningen bij de straat van Hormuz dreven de olieprijs boven de $92 per vat. Waardoor beleggers rekening houden met mogelijke renteverhogingen door centrale banken.
28: Rijkswaterstaat stelt de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uit tot donderdag. De vaarweg zou vanaf dinsdag 's nachts gesloten worden voor een deel van de scheepvaart vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt naar de rechter te stappen als de sluiting doorgaat. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om andere maatregelen te onderzoeken, naar aanleiding van gesprekken met de sector en de grote impact op de logistieke keten. Uiterlijk donderdagochtend vindt opnieuw overleg plaats tussen de binnenvaartbranche en Rijkswaterstaat.
3: De Raad van Bestuur van Volkswagen wil tussen 2031 en 2034 vier Duitse fabrieken sluiten. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingeziene documenten. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen naar verwachting in 2031, gevolgd door Hannover in 2032 en Neckarzon in 2034. Volkswagen overweegt in totaal 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Het automerk heeft het lastig door Amerikaanse importheffingen, zwakke verkoop in China en toenemende concurrentie in Europa.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Maxime de Lange speelt tot het einde van het seizoen bij Willem II. De 25-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van Cercle Brugge. Willem II heeft maanden niet de beschikking over eerste doelman Thomas Didilon Heudel, die enkele weken geleden in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure opliep. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat de club de keepersgroep zo sterk mogelijk wil bezetten in de strijd om handhaving. De Lange komt uit de jeugd van RSC Anderlecht en speelde eerder voor Jong PSV. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeier aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeier speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeier kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen, later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vannacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan de kust. Morgen afwisseling van zon en wolken met her en der een bui. In het zuidoosten blijft het droog.
0: Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait uit westelijke richting en is overwegend matig. Morgenavond eerst in het oosten nog een lichte bui, later gaat het in het westen af en toe regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig.

0: terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen. Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had. Mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar. Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam. De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen. De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan, nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn. Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger is begonnen met een beslissende operatie tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht zegt dat Amerikaanse doelen en belangen in de regio worden bestookt met raketten en drones. President Trump waarschuwde Iran juist om niet met een vergeldingsaanval te komen. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen vielen twee doden en meerdere gewonden,
0: onder meer bij een

0: erlooft.
1: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rijkshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt. Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid. De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
2: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Door de schorsing van een grote kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudiger gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de bouw per direct worden stopgezet. Op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staan twee bureaus die sinds vorige week zijn geschorst. Bureau Kwaliteitsborging uit Amersfoort en Borgingscombinatie Nederland uit Heer. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023.
2: Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
0: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
2: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen. Oftewel $1,14 per aandeel.
0: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteerden vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME, stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. de 64-voudig international van Marokko, trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen, later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts weinig wind. Vannacht in het westen kans op een enkele bui vanaf zee. Verder droog. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan de kust. Morgen afwisseling van zon en wolken met her en der een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait uit westelijke richting en is overwegend matig. Morgenavond eerst in het oosten nog een lichte bui, later gaat het in het westen af en toe regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.
12: Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had, mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar.
13: Jumbo roept 2 soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend. Met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
14: De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt. In het buitengebied zijn agenten nog bezig met onderzoek en zoekacties. De ME is aanwezig voor de veiligheid van collega's, zodat zij hun werk kunnen doen.
15: De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. Of er nog betrokkenen voortvluchtig zijn, zegt de politie niet.
16: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma EVA dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
17: Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien het patroon waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen. De Duitse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden. Een mogelijke tweede, een DHL-vrachtvliegtuig. Berendsen noemt de acties glashelder onaanvaardbaar en zegt volledig solidair te zijn met Duitsland.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger is begonnen met een beslissende operatie tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht zegt dat Amerikaanse doelen en belangen in de regio worden bestookt met raketten en drones. President Trump waarschuwde Iran juist om niet met een vergeldingsaanval te komen. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen vielen twee doden en meerdere gewonden, onder meer bij een bruiloft.
21: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
22: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
23: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
24: De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz en op landen met Amerikaanse bases. Iraanse media melden explosies in onder meer de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Keshem. President Trump dreigt met nog hardere aanvallen als Iran met een vergeldingsaanval komt. De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak, de eerste aanval op Iran sinds eind juli.
0: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft contact gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz over het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Duitsland wees dinsdag naar Rusland en kondigde maatregelen aan, waaronder de sluiting van het consulaat in Bonn. Von der Leyen verzekerde Merz dat de EU volledig achter Duitsland staat en zich niet uit elkaar laat spelen door Rusland. Woensdag spreekt ze met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. Ook worden nieuwe Europese strafmaatregelen tegen Rusland voorbereid, die buitenlandministers tijdens hun volgende bijeenkomst bespreken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Door de schorsing van een grote kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de bouw per direct worden stopgezet. Op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staan twee bureaus die sinds vorige week zijn geschorst. Bureau Kwaliteitsborging uit Amersfoort en Borgingscombinatie Nederland uit Heer.
2: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
21: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
2: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de Golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
21: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1.14 per aandeel.
2: De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verder verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 135%, wat betekent dat fondsen voor iedere €100 aan toegezegd pensioen €135 in kas hebben. Pensioenfondsen profiteren vooral van de gestegen rente, waardoor hun verplichtingen afnamen. Dit is gunstig voor de tientallen fondsen die volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, omdat er dan meer te verdelen valt. Veel grote fondsen, waaronder het ABP en metaalfonds PME,
3: stappen per 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes moet zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid starten. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Teambaas Toto Wolff noemt het teleurstellend voor Antonelli en de fans die hem tijdens zijn thuisrace voorin hadden willen zien. Het doel is nu zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en het maximale aantal punten binnen te halen. Antonelli heeft in de WK-stand een voorsprong van 59 punten op zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog 1 jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt uit het westen en is matig. Later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het dan juist rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking, met plaatselijk een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. In de loop van morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt langs de kust toe naar krachtig.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
10: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
11: Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.
12: Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had, mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar.
13: Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
14: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz.
8: De Iraanse krijgsmacht bestookt volgens staatspersbureau Tasnim Amerikaanse doelen en belangen met raketten en drones. In Jordanië ging kort daarna het luchtalarm af. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen op meerdere steden aan de straat van Hormuz vielen 4 doden, waaronder een jong kind, en meer dan 50 gewonden.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens hem is dat geen dreigement, maar een vaststelling. Oekraïne bedreigt geen enkel civiel luchtvaartuig, zegt Zelensky, maar er zullen drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. Oekraïne en Rusland hebben de afgelopen weken hun luchtaanvallen opgevoerd. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht geschoten, waarbij 298 mensen omkwamen. Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
17: De Noorse koningin Mette Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
18: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Het veer was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taşyuku toen het plotseling zonk. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om. Een 20-tal mensen wordt nog vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen drukte het sentiment. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. President Trump zei dat de aanvallen een vergelding waren voor aanvallen op een basis in Jordanië en pogingen van Iran om zeemijnen te leggen in de straat van Hormuz. Iran kondigde tegenaanvallen aan.
23: Door de schorsing van een grote kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudiger gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de bouw per direct worden stopgezet. Op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staan 2 bureaus die sinds vorige week zijn geschorst. Bureau Kwaliteitsborging uit Amersfoort en Borgingscombinatie Nederland uit Heer.
28: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
0: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
28: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter euro 95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
0: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1,14 per aandeel.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor 1 seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald.
4: Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sar komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sar stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Serie A.
5: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt uit het westen en is matig. Later aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts wordt het dan juist rustig. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en bewolking, met plaatselijk een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. In de loop van morgenavond gaat het in het westen af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt langs de kust toe naar krachtig.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
26: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
29: Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.
30: Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd, CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had. Mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen

0: erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar. Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al gorgonzola en brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam.
1: Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht bestookt volgens staatspersbureau Tasnim Amerikaanse doelen en belangen met raketten en drones. In Jordanië ging kort daarna het luchtalarm af. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen op meerdere steden aan de straat van Hormuz vielen 4 doden, waaronder een jong kind en meer dan 50 gewonden.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens hem is dat geen dreigement, maar een vaststelling. Oekraïne bedreigt geen enkel civiel luchtvaartuig, zegt Zelensky, maar er zullen drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. Oekraïne en Rusland hebben de afgelopen weken hun luchtaanvallen opgevoerd. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht geschoten, waarbij 298 mensen omkwamen. Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt. De Noorse koningin Mette-Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette-Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement.
5: Zoekteams zijn het hoge snelheidsveer dat zondag voor de kust van Cyprus zonk op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president.

0: je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen drukte het sentiment. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. President Trump zei dat de aanvallen een vergelding waren voor aanvallen op een basis in Jordanië en pogingen van Iran om zeemijnen te leggen in de straat van Hormuz. Iran kondigde tegenaanvallen aan. Door de schorsing van een grote kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Kwaliteitsborgers controleren of eenvoudige gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de bouw per direct worden stopgezet. Op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staan twee bureaus die sinds vorige week zijn geschorst. Bureau Kwaliteitsborging uit Amersfoort en Borgingscombinatie Nederland uit Heer. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren. De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen. Oftewel $1,14 per aandeel. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft de Duitse doelman Florian Kastenmeijer aangetrokken. De 29-jarige keeper komt transfervrij over en tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Kastenmeijer speelde 228 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf nadat hij in 2019 van VfB Stuttgart was overgekomen. Hij zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met de eerder aangetrokken Duitse doelman Tjark Ernst. Kastenmeijer kent zijn rol en staat klaar als er een beroep op hem wordt gedaan. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland.

0: Nederlandse Jeugd International komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het rustig, met weinig bewolking en blijft het droog. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Deze nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 en 16 graden, het koudst in het oosten. Morgen is er afwisselend zon en bewolking met af en toe een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is matig. Morgenavond draait de wind naar het zuidwesten en steekt langs de kust en op het IJsselmeer op naar windkracht 6, met in het westen af en toe regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als Avrotros dit niet wilde doen. Avrotros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO en CRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
5: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt.
4: Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen. Ruim 750 jongeren zaten in mei in een vorm van jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één begeleider of meer zijn. Minister Mirjam Sterk, jeugd CDA, is geschrokken van dat aantal. Nog eens ongeveer 1550 jongeren zitten bij een jeugdhulpaanbieder buiten hun regio, waarmee de gemeente oorspronkelijk geen contract had, mogelijk zelfs in het buitenland. Het gaat om jongeren met ingewikkelde problemen die niet op andere plekken terecht kunnen. Zulke plaatsingen kunnen erg duur zijn. Volgens Sembla gaat het om enkele tonnen en soms een miljoen euro per kind per jaar. Jumbo roept twee soorten kaas terug vanwege mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend, met alle houdbaarheidsdata. Vorige week haalde de supermarktketen ook al Gorgonzola en Brie van het huismerk terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bacterie. De Listeria-bacterie komt vooral voor op langdurig gekoelde producten die zonder verhitting worden gegeten. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Bij zwangeren kan besmetting leiden tot een miskraam. Een van de twee neergeschoten agenten in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van collega's, met onder meer een drukverband, is voorkomen dat de agent overleed. Korpschef Jannie Knol zegt in het programma Eva dat de agent twee keer is geopereerd. Het is nog onduidelijk wat de agent aan de verwondingen overhoudt. De politie meldde eerder dat beide agenten buiten levensgevaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De lokale burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn.
4: De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht bestookt volgens staatspersbureau Tasnim Amerikaanse doelen en belangen met raketten en drones. In Jordanië ging kort daarna het luchtalarm af. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen op meerdere steden aan de straat van Hormuz vielen 4 doden, waaronder een jong kind, en meer dan 50 gewonden. De Noorse koningin Mette-Marit is dinsdag naar het Rikshospitalet in Oslo gebracht door koning Haakon. De 53-jarige koningin heeft last van complicaties na haar longtransplantatie in juni en moet de hele dag onder observatie blijven. Haakon heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar Mette-Marit is er nog. Daardoor kon ze niet aanwezig zijn bij de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
7: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
8: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1,14 per aandeel.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft de 19-jarige buitenspeler Delay Thomas teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse jeugdinternational komt over van RB Leipzig en tekent in Nijmegen een contract tot de zomer van 2030. Thomas speelde eerder in de jeugd voor Almere City, Feyenoord en PSV en kwam uit voor Jong PSV voordat hij begin 2026 naar Duitsland ging. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Thomas past bij de visie van de club en zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen is verdediger Brian Pereira vertrokken naar het Engelse West Bromwich Albion.
11: Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2.
12: Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het rustig, met weinig bewolking en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui, vooral in het westen en midden. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten en neemt 's avonds aan de kust toe naar krachtig.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft dinsdagavond onderzoek gedaan naar de schietpartij en trekt de oproep om binnen te blijven in. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich nog verdachten in de omgeving bevinden.
15: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tholen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en de mobiele eenheid is aanwezig om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC zijn er ongeveer 300 demonstranten aanwezig. De onrust ontstond toen demonstranten de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
4: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
16: Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse drone-aanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
19: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
20: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
21: Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt.
22: Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht bestookt volgens staatspersbureau Tasnim Amerikaanse doelen en belangen met raketten en drones. In Jordanië ging kort daarna het luchtalarm af. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen op meerdere steden aan de straat van Hormuz vielen 4 doden, waaronder een jong kind, en meer dan 50 gewonden.
23: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
6: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
7: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
24: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
25: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de Golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
26: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen, oftewel $1,14 per aandeel.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United, Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het rustig, met weinig bewolking en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen een mix van zon en wolken met af en toe een bui, vooral in het westen en midden. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten en neemt 's avonds aan de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft dinsdagavond onderzoek gedaan naar de schietpartij en trekt de oproep om binnen te blijven in. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich nog verdachten in de omgeving bevinden.
11: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnen blijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en de mobiele eenheid is aanwezig om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC zijn er ongeveer 300 demonstranten aanwezig. De onrust ontstond
3: toen demonstranten de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
4: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als Avrotros dit niet wilde doen. Avrotros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
12: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
13: Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
17: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
18: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt.
2: Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz. De Iraanse krijgsmacht bestookt volgens staatspersbureau Tasnim Amerikaanse doelen en belangen met raketten en drones. In Jordanië ging kort daarna het luchtalarm af. Bij eerdere Amerikaanse aanvallen op meerdere steden aan de Straat van Hormuz vielen 4 doden, waaronder een jong kind, en meer dan 50 gewonden.
5: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de 3 leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
19: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
20: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
21: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023.
0: Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
21: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
22: Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. GoPro komt daarmee uit een moeilijke periode, waarin het bedrijf zelfs waarschuwde voor zijn voortbestaan. De omzet daalde en de winstverwachting moest flink worden bijgesteld door prijsstijgingen van 80 tot 115% voor geheugenkaarten. Bij de fusie wordt GoPro's uitstaande schuld van $92 miljoen volledig afbetaald. Aandeelhouders ontvangen $285 miljoen. Oftewel $1,14 per aandeel.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait het maan.

0: het westen. Morgenavond gaat het in het westen weer regenen en neemt de wind aan de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tholen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en de mobiele eenheid is aanwezig om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC zijn er ongeveer 300 demonstranten aanwezig. De onrust ontstond toen demonstranten de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTO 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname. Vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,
3: Gewoon nieuws.

0: Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
2: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
3: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
4: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
5: Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt.
6: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
7: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen.
8: NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
9: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
11: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
12: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
13: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter euro 95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder naar nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sar stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen is het wisselvallig, met afwisselend zon en enkele buien die van west naar oost overtrekken. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Er staat een matige wind uit het westen. Morgenavond gaat het in het westen weer regenen en neemt de wind aan de kust toe naar krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. 2 agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
21: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
22: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tholen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie.
21: de loco-burgemeester, heeft de demonstratie ontbonden en de mobiele eenheid is aanwezig om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC zijn er ongeveer 300 demonstranten aanwezig. De onrust ontstond toen demonstranten de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
1: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
21: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
1: Nederland mag voorlopig geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het nieuwe Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in de zaak van een Russische asielzoeker. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en heeft asielminister Bart van den Brink onvoldoende aangetoond dat afspraken over opvang worden nagekomen. De Raad van State oordeelde in 2023 al dat terugsturen naar Italië niet mag vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
24: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
25: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
0: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
25: Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt.
2: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen. Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
26: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
28: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen.
9: Volgens specialist Sebastiaan Schreijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
10: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
11: De benzineprijs in Nederland bereikt woensdag een recordhoogte van bijna €2,67 per liter €95. Dat verwacht consumentencollectief United Consumers. De stijging komt door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran blokkeert sinds het begin van de Iran-oorlog de straat van Hormuz zo goed als. Een belangrijke route voor olie en brandstoffen uit de golfregio. De olieprijzen stegen deze week verder naar nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City.
14: Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later neemt bij de kust de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige westenwind. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en bewolking met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is overwegend matig. Vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. In het oosten valt eerst nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust toe naar krachtig, windkracht 6.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
21: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
22: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
29: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
30: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
0: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
4: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
5: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
6: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
7: Koning Haakon van Noorwegen heeft dinsdagavond zijn vrouw, koningin Mette-Marit, weer opgehaald uit het ziekenhuis. De koningin was daar enkele uren vanwege complicaties door haar longtransplantatie. Door de complicaties kon Mette-Marit niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon in het parlement. Na het overlijden van koning Harald op vrijdag heeft de koningin al wel meerdere publieke optredens gemaakt.
23: De Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping worden mogelijk in november verwacht op een economische top in de Chinese stad Shenzhen.
8: Het gaat om een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation op 18 en 19 november. Het Kremlin meldt dat de drie leiders elkaar daar zouden kunnen spreken. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het idee. Trump ontmoette Poetin voor het laatst in augustus vorig jaar, toen er werd gesproken over de oorlog in Oekraïne, maar geen resultaat werd geboekt.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
12: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
24: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
25: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
26: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Vitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later vanavond neemt de kans op een bui toe langs de kust. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. In de kustgebieden staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en wolken met hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgenmiddag schijnt af en toe de zon, maar trekken ook enkele buien over. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het westen. Morgenavond volgen opklaringen, al valt in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AVROTROS dit niet wilde doen. AVROTROS maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond.
3: Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen.

0: ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
1: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
2: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
3: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
8: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager,
0: De S&P 500 verloor 0,7%

0: en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United, Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sydney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later vanavond neemt de kans op een bui toe langs de kust. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. In de kustgebieden staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en wolken met hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgenmiddag schijnt af en toe de zon, maar trekken ook enkele buien over. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het westen. Morgenavond volgen opklaringen, al valt in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op 2 betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. 2 agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten.
6: De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO en CRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af.
8: De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
7: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
9: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tholen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
10: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
14: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
16: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
17: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan.
18: Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen. Onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
19: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later komt aan de kust een enkele bui voor. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige westenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend is er af en toe zon met hier en daar een bui. Al blijft het in het zuidoosten droog. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig. In de middag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen, met eerst in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Windkracht 6.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
4: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
25: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
26: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
27: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO en NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
28: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af.
7: De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
6: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
8: Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders.
6: Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tholen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen
9: hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
12: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
14: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
15: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
16: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie.

0: visie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooij stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooij speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als 2e geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de 2e set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de 2e ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later komt aan de kust een enkele bui voor. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige westenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend is er af en toe zon met hier en daar een bui, al blijft het in het zuidoosten droog. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig. In de middag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en overwegend matig. Morgenavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen, met eerst in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig, windkracht 6. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150.